0: 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog, lokaal kan mist ontstaan, het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het wordt 21 tot 25 graden.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel.

0: Een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De 2 inzittenden raakten gewond. 1 van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open. Een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400.

0: 100 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog met hier en daar kans op mist, minimaal rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Deur de Roemte van Sterenvanger.
2: En het vuur dat brandt en stroomt en vlamt.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. En ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zonneteveel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
4: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
6: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
7: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
8: Radio Noord. Leven in muziek.
9: Met René Walhout.
10: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
11: Goeiedag en schier dat je luistert naar Leven in muziek. Een radioprogramma Annex podcast van RTV Noord. En mijn gast van vandoor is dat bekend als het feestbeest uit het noorden. Eerder noemde hij zichzelf de zingende melkboer Bert Schaap alias Birdie uit Ulrum. Hij had een paar regelrechte grunnige klassiekers op zijn naam staan. Luister maar even met naar een kleine bloemlezing.

0: in de bus.
1: Bert Schaap, alias Birdie. Ja, toen zingt ze nog allemaal met, Bert, zei ik wel.
2: Ja, ja, ja, zeker. Ja, het is, het is.
1: Wat was er net heus? Wat, wat, ja, wat vuilst u dan?
2: Ja, het is gewoon het repertoire wat ik ook zing met mijn optredens. En ja, toen ik Sayonara hoorde, dat dacht ik aan Bert Hendrikman. Die noemde dit Douw in die Tiet al een klassieker.
1: Ja, hè?
2: Grunninger klassieker, zeer altijd. Ja. Dat vond ik altijd mooi.
1: Ja, maar ja, die liedjes zijn nog gewoon voor die ja, dagelijkse kost eigenlijk.
2: Ja, ja, als ik op podium sta, ben dit wel de nummers die ik zing, Maud.
1: Ja, met allemaal ja. liedjes uit ja, de boomste 100 van de Grunninger Duizend. Dat is toch ja. knappe prestatie, of?
2: Ja, netjes, hè?
1: Ja.
2: Ja, ja, daar ben ik ook op het rustig.
1: En van welk liedje had je nou door van, hier ga ik met landelijk scoren?
2: Met mijn ogen dicht.
1: Oh ja?
2: Die had ik opgenomen in het Nederlands. En toen dacht ik van, nou, dit kan nog wel eens wat worden, jongens. Want ik had er nog oud gevuil bij. Maar ja, toen het nummer uit kwam, dan gebeurde er niks meer. En dan denk ik van, nou, dat is ook bijzonder. Toen ja. heb ik hem vertold in het Grunnings. En dan vertold, ja, ik heb hem gewoon in Grunnings gemaakt.
1: Ja.
2: En dan kwam er op mijn album terecht. Het is allemaal genoeg in Zengel West. Maar daar werd ik zomaar beld door een cd-haal in het midden van het land. En die zei van, doe me erin 100, want dat vroeg nog die cd.
1: Nee, vanwege dat Grunningsliedje, had je ja. de Nederlandstolige versie.
2: Ja, die Grunningse.
1: Huh?
2: En wat bleek, er was een piroot in het oosten van het land. Die draaide met mijn ogen dicht.
1: Ja. Yeah.
2: En die had er een jingle voor. De klapper van de week, week, week.
1: En dat was toen dan?
2: En dat was hem. En ja, dat nummer, dat werd zo populair door, ook in het oosten.
1: En welkom in de bus dan, dat was Nederlandstolig. Dat is toch ook een poging geweest om... ja, de allerleerste poging misschien wel.
2: Ah, dat was gewoon door aanleiding van Miljonair. Hè?
1: Oh ja.
2: Daar hebben we hem ook met wat aas. En toen zei ik tegen Jeroen Rusjen en het team van Vandaas, het team Sean, noemen ze zichzelf. Van, nou, ik wil uitstaan van een Nederlandstolig lightje. En ja, kunnen jullie me door ook bij helpen? En toen hebben die jongens hem dat nummertje van mij geschreven. En hem het opnam bij Jeroen. En ja, omdat ik buschauffeur was, ik zei, nou, doe maar een nummertje over de bus. Dat vind ik wel leuk.
1: Maar deed landelijk niks.
2: Nou, ja, nee, landelijk misschien wel nooit. Maar wel bij de, ja, toch mag ik dat noem nemen van dat station. Radio NL, wat landelijk natuurlijk toch wel best wel goud aanschreven staat. He, ze stond bekend als de bekendste Nederlandstolige radiozender.
1: Wie piept met ze straks uit? De Bertus Lammert, oftewel Bert Schaap of Schoop, zoals ze in zeggen in Ulrum, alias Birdie. Hij werd geboren op 7 februari 1965. En op die dag was de grootste hit nog nooit van Birdie, maar van de Beatles. I Wanna Hold Your Hand.

0: De nummer 1 hit op 7 februari 1965, geboortedag van Bert Schaap alias Birdie. Nou, dat is mooie muziek om op geboren te worden, niet, Bert?
1: Ja, fantastisch. De Beatles en de Stones, daar waren ze daar in die tijd.
0: Ja.
1: En ik had van oudere bruis en daar draaide bij ons toes altijd dat soort nummers. En ja, daar ben ik toch wel met grootbracht.
0: Ja. Doe bist geboren in staat, zei ik moest, denk ik.
1: Ja, als tweeling.
0: Als tweeling?
1: Door hem moest mijn moeder nog staat, hè, want ja, daar in die tijd moest dat nog.
0: Ja.
1: Moeder was zwanger en van tweeling, nou, dan moet je nog staat.
0: Jonkje en wichtje.
1: Dan moest je bevallen.
0: Ja.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja. Maar jullie woonden toen natuurlijk al uitgebreid in Ulrum. De Brussel even over die moeken. Ik wil hier niet weten, woest u er van bist?
1: Ja, ik ben ooit van... Pa was Albert Schoop. En moeken was... ooit van Maima. Het kwam uit Bavelt.
0: Ja.
1: En die hadden elkaar natuurlijk troppen.
0: 30 hadden ze toch?
1: 30.
0: Ja,
1: 30 Schoop. 13 Maima.
0: Ja.
1: Zij kwam uit een groot gezin van wel 11, 12 kinderen, volgens mij.
0: Yeah.
1: En pa was een van, ja, van de melkboer. Want mijn opa Schoop, die is begonnen met een hondenkaar. En na de hondenkaar kreeg hij natuurlijk per de wagen. En dan verkocht er melk uit zo'n grote tank.
0: Yeah.
1: Melk en zo'n bruiwaast.
0: Ja, maar die opa, die is zeg maar het imperium schaap begonnen ooit.
1: Ja,
0: ja,
1: ja.
0: Als venter, bij weg langs.
1: Ja, ja, dat was echt een handelsman.
0: Oh ja?
1: Ja, zijn mijn mok was een al jeugd, maar...
0: Ja, dat moest ook nog.
1: Het was een echte handelskerel. En hij kocht ook hoezen op en zulke dingen. Hij was echt... Die ging door zo'n veiling touw en dan bood hij geld. En noorderhand kwam er in een BM die zei van... ja, Schoop, joh, hem dat hoes wel kocht, maar ik wil hem eigenlijk hebben. Nou, dat ken wel, maar ik verdiende er nog weer wat aan.
0: Ja, ja.
1: Dus hij was echt een handelsmannetje.
0: Ja. En succesvol dus ook.
1: Ja, ja, succesvolheid. Loderen is er dus, was een melkboer op Solkamp nog. Maar toen is hij ermee gestopt. En is hij begonnen met vrachtrieders.
0: Boterrieders?
1: Nee, ja, boterrieders. Misschien ook wel. Hij reed met frisdrank.
0: Oh.
1: En dan had er op een gegeven moment 2, 3 vrachtwagens bij Hoestoon. En toen is pa dus melkboer geworden.
0: Ja, ja.
1: Je hebt een beetje van hem overgenomen.
0: Ja, maar die pa is weer melkboer geworden, toch? Of was hij ook iets met die frisdranken bij weg?
1: Hij is ook wel met frisdranken. Hij is ook met de vrachtwagen wel bij weg geweest. Want hij zei altijd tegen ons, van als we dan met de melk wat hadden, een lekker baan of zo, dan zei je, potverdorie, zei je, je moet alle dagen, je moet smeurt dus eerst om die wagen lopen, of je ook wat hem.
0: Ja.
1: Want dat moest met vrachtwagen ook, hè?
0: Ja. Maar die pa werd dus geboren zeg maar, in het ondernemersgezin.
1: Ja.
0: Is zelf ook ondernemer geworden.
1: Ja.
0: En ja, zo is dat loter deurgeven.
1: Ah, vrouwen kon je ook makkelijk ondernemer worden. Hè?
0: Is dat zo?
1: Ja, je hebt de vrouwen als je wilt te leren om ondernemer te worden. Je kon vrouwen makkelijker ondernemer worden dan tegenwoordig.
0: Maar was u dan zeggen dat die pa gewoon mazzel had? Hè, dat hij niet veel doen had?
1: Dat word ik nooit. Maar vrouwen kon je gewoon makkelijk een winkeltje beginnen of zo. Hè. Dan had je dan zoveel voor te doen.
0: Mm.
1: Tegenwoordig moet je er halve diploma's voor hebben, volgens mij.
0: Nee, dat is volgens mij
1: niet meer zo. Nee, dat is niet meer zo. Dat mocht toch niks doen. Ja. Hij is melkboer geworden en is in Ulrum begonnen.
0: En toen is hij die moeken tegenkwam?
1: Ja, ja. Nou ja, zij ben dus begonnen in Ulrum met een drijwielertje.
0: Een drijwielertje, met een motortje erop.
1: Ja, met zijn motortje erop. Dat was het eerste karretje dat je haar. En door ben ze met de stroot neer gewoon.
0: En toen was ook nog een melk en soep en brei.
1: Ja, of, een beetje botter erbij, met de kees. En dan hadden we, Moeke had ook nog een winkeltje in de snakkenboeren waar ik geboren ben.
0: Wat moet je doen bij voorstellen? Hè?
1: Een hoklein winkeltje met wat kees en wat vleeswoorden. En voor mij ook dan over wat koekjes en zo. Maar het stelde niet voor veel. Maar ja, in elke stroot had je wel winkeltjes daar. Hè? In Ulrum had veel winkeltjes. Bij ons in snakkenboeren had je nog een vishandelaar. Je had nog een kabber.
0: Yeah.
1: Nog een bakkerswinkeltje. In dezelfde stroot, maar nog gewoon.
0: Dus het was gewoon haal gewoon eigenlijk dat je een handeltje had.
1: Ja.
0: Ja,
1: een goud paar die begon dus met een rijwielertje, maar die kreeg er opnieuw een grotere wagen bij, een 6 meter. En loor er een 8 meterse wagen en daarna er op een gegeven moment nog een keer vijf winkelwagens.
0: Kom je straks misschien nog wel
1: even. Ongelooflijk.
0: Wie wil nog eerst even noemen, die vrouwste herinnering?
1: Oh, mijn vrouwste herinnering?
0: Ja.
1: Poepelepee.
0: Ja.
1: Nou, wat ik me herinner, als ik terugdenk aan mijn jeugd, dat ik altijd aan het spelen was, boeten altijd aan het spelen. We hadden een cowboytje aan het spelen.
0: Met vriendjes, vriendinnetjes?
1: Ja, met kameraden, hè?
0: Ja?
1: kameraden. En dan zaten we in de hoogste boomklom bij het kerkhof. En daar hebben we dan ook lianen in. Hè. We waren net als Tarzan, we slingerden de boom mee.
0: Oh ja?
1: Ja, we klommen op de hoogste boom. Dat was echt mooi. Het... Nou, we hadden hutjes.
0: Tarzan zegt u, er was al televisie bij U2's?
1: Ja. We waren wel gelukkig dat we al op tijd televisie hadden. En mijn pa die won nog een keer een kleurentelevisie.
0: Oh.
1: Bij Lucas Klomer kon je dan nog, als je dan door sigaretten kocht, en dan kreeg je de bonnetje bij of zo. En dan kon je wat winnen. En mijn pa die won daar een kleurentelevisie.
0: Ja.
1: Dus nou, we hadden dan ook al vrouwen een kleurentelevisie. En we keken Tarzan, maar dat was zwaar weer, hè?
0: Ja, maar waren jullie dan ook een bijzondere familie in Deurp? Sowieso zoon van de melkboer.
1: Ja, je bent altijd wel de zoon van de melkboer. Als ik bij Roet spookte, dan was het, dat was hij van de melkboer. Ja. Dus je moest altijd wel ook kijken wat je deed. Hè?
0: Ja.
1: Dat zei pa ook, je moet ook kijken, jongens. Hè? Maar als ik met mijn kameraden de derby ging, ja, we waren echt nogal jong natuurlijk. Dan gingen we naar Pizzutje.
0: Wat was dat?
1: Dat was de FIFO-winkel daar in die tijd.
0: Oh.
1: En dan ging die kameraadjesfamilie, die ging een snoepje jagen.
0: Ja.
1: Maar ik bleef mooi boete staan, want ik wilde niks met hem ook nemen. Maar ik was dus even een melkboer.
0: Ja, en in zekere zin ook een beetje de concurrent van de FIFO.
1: Ja, dat ken je natuurlijk. Nou, je kan bij die kerel naar binnen lopen.
0: Dus toen is het nooit karakwoord, Fred?
1: Jawel, karakwoord wel, maar gewoon snoepjes, ja.
0: Oké. Okay.
1: Nee, ik ben wel een heilig boontje.
0: Ja.
1: Ik hol niet van stil. Nee, daar hoort niet van.
0: Muziek in hoes. Er was een radio, die stond altijd aan natuurlijk.
1: Ja, nou, wat ik zeg, mijn bruis, die hadden die muziek, die moderne muziek.
0: En ja, die ben allemaal wat ouder dan doe best.
1: Ja, 2-3 jaar ouder.
0: Ja.
1: Hè? En mijn oudste broer Adolf is het is 6 jaar ouder ongeveer.
0: Ja.
1: Maar mijn pa die had altijd de Duitse muziek. Die vond de slagermuziek mooi. En James Last vond hem mooi. Dat vond ik ook mooi trouwens. Vind ik nog steeds mooi.
0: Ja.
1: Maar door die Duitse slagers ben ik ook, ook van die Nederlandstalige muziek gaan houden natuurlijk. Want dat heeft er wel veel mee te maken.
0: Daar is toen aan Olle te dan?
1: Ja, als ik dan op de camping ging in auto, werd altijd de... Een festival de Liebe werd schald.
0: Ja?
1: Al dat soort muziek was.
0: En die bruis en die zuster dan ook met?
1: Nee.
0: Nee, dat is...
1: Nee, dat bent totaal geen zangers.
0: Nee.
1: Ik was wel de enige daar.
0: Nee, ik zie me even... Dat ging op achterbank bio in de auto als je wil richting de camping.
1: Ja, pa, die zat te smoke in de auto nog. Dat kon daar ook nog. Verschrikkelijk is dat eigenlijk. Het
0: is alle blauw, die auto.
1: Dat vrouw kon.
0: Ja.
1: Maar die muziek stond altijd aan. En mijn pa was ook een keer in Spanje geweest. Hadden sponsormuziek ervoor. Dat was
0: er is niks. Het liedje wat we gaan draaien, dat is Verre van Duits, trouwens.
1: Nee, dat is Engelstalig.
0: Ja.
1: Maar dat is ook iets waar ik erg van hol. Ik ben natuurlijk ook DJ geweest. Dan moest ik ook alles draaien. Het is niet dat ik alleen maar Nederlandstalig leuk vind.
0: Dit is ook een nummer, hoe 10 geboorte, joh, trouwens.
1: Ja, ik vind het een machtig mooi nummer.
0: Waarom staat hij erop?
1: Nou, ik heb er wel een herinnering aan, zeg maar. Ja. Nou ja, ik ging vroeger ook wel naar de krouw natuurlijk. En toen ik nog naar de krouw ging, dan hebben we het een keer wat beleefd met man of wat.
0: Ja, wat?
1: Dan kan ik alles nou allemaal verklappen.
0: Dit is wel het moment, hè?
1: Ja, ik word het, maar...
0: Ja, voor de droogte met, kom op.
1: Nou, er waren natuurlijk ook een aantal mensen die hadden een gitaarbeheer en die gingen dit liedje gingen ze dus op gitaar spelen.
0: Ja.
1: The House of the Rising Sun.
0: Ja, maar wat was nou, wat gebeurde door?
1: Ja, nee, dat is te intiem. Dat kan ik niet meer allemaal vertellen.
0: Ja, maar dit kun je niet zomaar wat hier op tafel leggen en dan niet vertellen wat het is.
1: Nou ja,
0: als Bob dit er ook nog weer opriep.
1: Het was gewoon hollow in de nacht.
0: Doe was een keer doen, dat was alles zeker.
1: Ja, nou, het was inderdaad, wie waren wel ver in mijn
0: nou, we gaan wel lusten naar die animals.

0: House of the Rising Sun van The Animals uit 1965.
1: Yo.
0: Geboortejaar van Bert Schaap, alias Birdie, mijn gast van de oog hier in Leven en Muziek. Ulrum in begin jaren 70, Bert. Toen was de kleuter, ging zo'n legere schaal. Wat was dat voor een wereld? Wat was dat voor een wereld?
2: Ja, al mooi. Wie aan, wat dat betreft hebben we het geluk natuurlijk. De oorlog was al een mooi tijdje gedaan.
0: Maar oh ja?
2: Als ik terugkijk, 65, 45, dat is natuurlijk allemaal niet zo lang.
0: Nee. Hè?
2: Maar gauw die tijd, ja.
0: Maar je vertelde, als je het boeten speelde, hoe ging het op schaal, op kleuterschaal, in de legerschaal, in Ulrum, daar stonden natuurlijk allemaal nog.
2: Ja. Nou, ik moet eerlijk weten, ik was wel op kleuterschaal zelfs al, was ik wel een beetje de leider, zeg maar.
0: In welke zin?
2: Ja, ik was altijd een beetje, ik regelde het altijd.
0: De aandachttrekker.
2: Ja, zoiets.
0: Of nice. Was, zat het al in die op dat moment?
2: Nou, als ik terugdenk, wel denk ik. Want ik was altijd wel, als we dit wat ging down, dan Noorden. Luister ze ook wel naar mij, maar we gingen down.
0: Ja, zoals dan. Wat denk
2: zal we gewoon voetballen of zal we dit gewoon down of zal we dat gewoon down? Ja.
0: Ja, ja.
2: En ja, wel mooi groepje kameraden bij mijn koren. Dat was vrouwen wel mooi. En je speelde allemaal nog met mijn koor boeten en
0: yeah.
2: Je sprak nooit via WhatsApp of, yeah. Maar je moest naar jongens touw.
0: Ja, maar dat zat er in die in toen al een beetje een klein feestbeestje?
2: Een feestbeestje nog nooit, maar met voetbal en zo was ik wel voor de regulateur van, we gaan we down, doe eerst bij mij, ik doe bij die.
0: Oh ja, dat was wel leiderscapaciteit op dat.
2: Ik vond zelf ook altijd dat ik de beste was van voetbal, ja? Natuurlijk.
0: Maar, dat ben je nooit kwijtgeraakt of wel? Ja. Hé, hey, pa en moe waren dus al drok met die zoog.
2: Ja, dat wel.
0: En
2: ja.
0: Waren die ook al bezig met dat de kinderen dat lood erover zo'n nemen?
2: Nou ja, je moest hem wel al vrouw meehelpen in het bedrijf.
0: Ja?
2: Toen die wogens er waren, mijn oudste bruin, die is dan wel eerst bij Albert Heijn gewoon waard. Maar al gauwachtig kwam hij ook op zo'n wogen terecht.
0: Ja.
2: En mijn middelste bruin, ja, die moest dan ook meehelpen al. En ik werd in Noorhoes schreeuwde mijn moeke. Mijn moeke had een heel speciaal geluidje.
0: Ja,
2: oh. En als ik dan naar voetbal was op Schaploin, dat was vlakbij.
0: Ja.
2: Dat was in die Zulte Stroor, die schat, die stond op de een van Stroor. Dan hoorde ik dat geluidje en dan moest ik toeskomen. Moest ik sigaretten bijvullen. Dat was mijn waak.
0: Oh.
2: Kreeg 5 gulden in de week.
0: Oh, in die winkelwogens. Ik kwam natuurlijk terug in en dan moest ik weer.
2: Ja, die sigaretjes die stonden allemaal voor in. Hè. Nou, en wat ze dan verkochten.
0: Dus en doe je dus alleen maar de sigaretten dan?
2: Ik was alleen voor de sigaretten.
0: Oh, ja. Moeke deed de rest of zo?
2: Nou ja, pa en moe en die kerel die op die wogen zat, die moest een brutje weer aan.
0: Op dat moment had je ook personeel, begreep ik.
2: Ja, ja, pa had op een gegeven moment 2 jongens in dienst. En je bruiven, 3 wogen zijn we daar.
0: Een heel imperium inmiddels dus.
2: Ja, ja. Nou, en op
0: dat is een knappe prestatie van die olle hier, of?
2: Nou, mooi, jong. Wie waren op een gegeven moment de grootste van Nederland. Als melkboer, zeg maar.
0: Oh?
2: Ja, we hebben foyer winkels en riedende winkels.
0: Aha. Maar hoe kon dat dan? Ik bedoel, ging het om zo'n makkelijk golf?
2: Ja, nou, we hadden natuurlijk al die dorpjes om allerom touw. Feierhoezen, Zuurdijk, Nijkerk, Schouwenziel kregen we erop duurbij. En Weerenhoorn, Loins. Dus al die dorpjes hadden we door waren het fan.
0: Ja.
2: In die dorp zelf zaten we met 2 wogens.
0: Ja, ja.
2: En er kon ook nog hoed ook nog.
0: Ja.
2: Ja, ik snap er niks van.
0: Maar het ging hartstikke goud met de familie Schaapbeur, ik zo. Was een, ja, jullie waren ook inmiddels welvarend.
2: Nou ja, je moest er keihard verwaken.
0: Dat wel.
2: Nee, je kan wel denken van, want er zijn Cameroon ook wel eens van, doe eens maar makkelijk, doe ik eens al zo het schuurrollen. Ja, hallo. Dat begreep men dan nooit, maar je moest het wel inkopen. Hè. Als de inkoopprijs 8 is en de verkoop 10, dan verdoen je 2.
0: Ja.
2: Maar die inkoop moet je wel betalen. Dus als ik wat metnam, dan betaal ik wel 8.
0: Mm-hmm.
2: Nee, maar dat werd nooit.
0: Maar nou ging het verder in. Ik bedoel, alles kon toe, want het was geld zat of was het ook kraam?
2: Oh, nee, niet altijd. Nee, ik stond een keer boven mijn trap en toen zat er een van de bank bij ons beneden. En dan hoorde ik dan schoop. Voor die door te mooi wel betalen, want anders draaien we de kroon dicht.
0: Ja. Yeah.
2: En dan moesten we dus ook toes alles wat we schuren konden. Hilden, daar moesten we dan opschrijven.
0: Ja, ja.
2: Dit was alle liefst. Als ik een portabel moest opbeelden, moest ik dat opschrijven.
0: Ja, ja.
2: Want het was kraam. Nee, dat was altijd nooit. Nee, want die wogens die kosten natuurlijk klauw meer geld. Die kocht je dan van Spijkstal in Hogeveen. Maar dat waren nog ingekomen wogens.
0: Maar hij was dus ook echt een ondernemer. Van zo gauw hij kansen zag, dacht ik ga hier investeren. Doe ik in een. Ja, ja.
2: Ja, dan gooi je de wind en dan kocht je de wong bij. En als wong dan zoveel jaar oud was, dan moest er wel een keer weer naar komen. Maar dat leek altijd al mooi. En als paard in een andere auto kocht, kocht er dezelfde kleur. Want dan zitten mensen niet durf van ons geld, school ben jij weer in de auto.
0: Oh ja, joh.
2: Van ons geld? Nou, nah, dat is nooit leuk.
0: Ja, dat vuilde dus toen ook wel, Den. Dat soort,
2: ja, dat vond ik nooit mooi.
0: Nee. Hoe werd een beetje op die manier aankeken?
2: Nou, er werd wel eens toch van, ja, het is allemaal wel wilde door zo. Maar dat is natuurlijk nooit zo. Als je een bedrijf hebt, moet je zorgen dat je... Ten eerste het materiaal met goud weten. Want
0: je werd hard verwaakt ook.
2: Iemand verder, ja.
0: Je risico's nam.
2: Ja, van smurt vrouw tot soms lood. En dat wordt er wel eens vergeten, hè.
0: Maar kreeg je toen wel aandacht van pa en moeke?
2: Nou, van pa Alex nooit, nee.
0: Nee?
2: Maar van moeke wel. Ik kan allemaal even moeke.
0: Maar van pa was altijd bezig en...
2: Pa was altijd droog, zat altijd op kantoor. En als ik dan bij zat, zat er nog op kantoor.
0: Oh.
2: Nou ja, die man...
0: Is dat mist?
2: Nou ja, ach, dat was ik nooit. Wie was wel al vrij, hè? Wie mocht alles dan? Ik had boom op zolder, had ik een racebaan.
0: Mm-hmm.
2: En wie zat altijd op zolder te spelen. Ja. En onder ons waren ze droog aan het waak. Dus dat was wel, dat kon allemaal.
0: Omdat hij geen aandacht voor die had, had toen alle vrijheid.
2: Ja,
0: zeg maar.
2: Ja, werd nooit vroeg van, nou, of werd nooit zeggen van, nou, mooi zo. Ja, ik moest wel toekomen om die sigaret mee te vullen. Maar voor de rest, ja, hebben we wel alle vrijheid. Ik heb wel een hele mooie jeugd gehad. Niks mis meer.
0: Ja.
2: Ja.
0: En dan ging met het winkeltje van Moeke ondertussen in.
2: Ja, dat winkeltje van Moeke werd op duur sloot. Maar pa die kreeg last van rug en die werd opereerd. Die had een hernia.
0: Oh.
2: En dan moest Moeke op kaar. Dus Moeke werd ook nog op zo'n winkel volgende redden.
0: Oh, dat was crisis, zeg maar.
2: Ja, jongen, dat hebben we wel van alles mitmokt. En nou ja, wat ik ook mitmokt als vrouw als kleine jongen. Daar stond ik bij Trom en daar kwam de melkrieder. Die kwam met die bussen melk nog bij ons. En daar stond ik voor Tromke te kijken en dan kreeg ik een ribke van die melkrieder. Dus dat heb ik ook nog mitmokt.
0: Ja, ja.
2: Dus pa die verkocht in het begin nog ook goed zo'n tank.
0: En ondertussen dacht toen van nou, als ik later groot ben, dan word ik melkboer?
2: Echt nooit.
0: Nee. Dat zag zijn zin.
2: Nee, dat was iets wat ik absoluut nooit ambieerde.
0: Waar zat hem dat in, Den? Ja, omdat toen zag dat hij zo hard aan het waken was.
2: Ja, het is alleen maar keihard waken. En dat vergeten al van mensen. Als je een onderneming hebt, dan moet je altijd waken.
0: Dus één ding was duidelijk, doe zoals geen melkboer worden.
2: Nee, geen melkboer. Want van 5:30, smeurt vrouw. Hè, als die melkrieder kwam, dan moest je er al weten. Het brood kwam binnen, dat moest allemaal verwaakt worden. Smeurt kwam met groenten, nou, dat was loderen, maar kwam ook groenten. Smeurt vraagt binnen, moest helemaal verwaakt worden.
0: Doe dat eens bekijken maar.
2: Ja, dat moet je niet willen. En soms, loder, komt die woon binnen en dan moest die woon nog weer bijvuld worden. Dus je waren soms wel tot 10:00 soms aan het waak.
0: Tja.
2: Nou, maar dat vergeet mensen, hè.
0: En dan dacht je van, was wat, ik word zanger of zat dat dan nog niet in?
2: Nee.
0: Maar het was wel dat iets van Engelbert Humpen, denk toch? Van, hoe komen we nou een beetje op hoed?
2: Ja, dat was pas toen ik een jaar of 16 was. Hè.
0: Toen onderdekte stoel Engelbert Humperdinck.
2: Ja, nou, ik had toen mijn geheime zendertje.
0: Oké.
2: En of ze dat ook al wooit inmiddels nou.
0: Ja, daar gaan we straks alleen maar over proberen. Maar we gaan luisteren naar een nummer van Engelbert Humperdinck. Draaide je dat op die zender?
2: Nou, dat draaide ik inderdaad toes wel. Op de zender waar ik naar, maar ik draaide dat en daar zong ik met. Want ik vond dat, ja, dat was wel de stem.
0: Huh?
2: Hij zong, en dat vond ik mooi. Hij had een geweldige stem natuurlijk. Engelbert Humperdinck, Tom Jones.
0: Dus hij is wel een beetje de aanleiding van dat toen zo langzamerhand ging zingen op dat moment.
2: Dat was mijn artiesten word ik alles op met blader.
0: En waarom dit nummer, A Man Without Love? Oorspronkelijk een Italiaans nummer, zei ik.
2: Ik fantastisch.
0: Ja?
2: Oh man, als ik dit in mijn auto draaide. Want ik, ja, op een gegeven moment had ik natuurlijk ook een auto. En deze muziek is met me gewoon. En dat vond ik zo geweldig. A Man Without Love.

0: Engelbert Humperdinck. Dus is echt te genieten hier, hè?
1: Mooie muziek om wakker te worden, toch?
0: Ja? Ja, sowieso.
1: Deze man heeft gewoon een fantastisch mooie stem en die kan echt zingen.
0: En doe als tiener, doe heurdes dit en ja, dat doe west de rood.
1: Ja, ik vond het gewoon heel mooi. Die melodie, die melodieuze muziek, hè. Hoe hij zingt, hij maakt er echt een prachtig nummer van.
0: Yeah.
1: Maar gauw, tegenwoordig ben er heel veel van die jongens die denken van, oh, ik wil artiest worden, maar dan kun je een bul geld mee verdienen.
0: En daar bist ook gewoon van, toch?
1: Nou, nee, ik ben gewoon per ongeluk gaan zingen.
0: Oh.
1: Dus, en dat is met alles zo, wat ik durf. Het is allemaal een beetje per ongeluk gewoon.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je tegenwoordig dus kijkt wat voor artiesten er wel niet rondlopen in deze wereld. Ze denken allemaal dat ze kunnen zingen en ze mogen een liedje. En in die studio wordt die stem allemaal een beetje bischoofd.
0: Ja, dat... Maar dan ben je toch naar jaar als daar stoep is, toch wel?
1: Nou, ik vind, als je dus live op een podium stond, moet je het ook nog wel mogen.
0: Ja.
1: En ik wil niet zeggen dat ik de beste stem heb van Nederland, maar ik kan nog wel een beetje mijn toon holden, zeg maar. Dat is belangrijk.
0: Laten we nou het begin van die muzikale carrière, althans het vrouwste begin. We hadden net over die Olleer. Hij was altijd drok, weinig tijd voor die. En dan kreeg nog last van rug ook. En toen zei ze hem, Moeke, daar heb ik meer met. Hij stond ook aan het begin van die muzikale carrière. Tenminste...
1: Ja, nou, die vond inderdaad wel. Want we hadden in Toes een badkuip. Nou, dat was al bijzonder in die tijd, ja.
0: Oh ja. Ja, ja, die was zo'n rieke familie natuurlijk.
1: Ja, wie smoort niet geld.
0: Ja, dan ga je proberen.
1: Nee, maar we hadden een badkuip.
0: Ja.
1: Maar gauw, dus hebben we dus wel... Hè, dat was vroeger wel zo. Eerst mijn oudste bruid en dan ging mijn zuster en dan ging ik.
0: Je moest toen nog een keer.
1: Je ging met z'n allen niet veel de vodder.
0: Ja.
1: Dus uiteindelijk was dat wel omdat het dat... Ja... Je ging nou, elke keer dat woord of dat
0: nee.
1: Maar gauw, dan zat ik in mijn badkuip en dan vond ik het mooi, want dat klonk mooi in de douche.
0: Natuurlijk.
1: Dat was net een beetje galm erin en zo. Hè.
0: Ja.
1: En dan zong ik De Clown van Ben Kramer.
0: En dat was toen nog geen 10 jaar, denk ik.
1: Nee, ik was...
0: Jorf zo, denk ik.
1: Nou, dat was ik nou al, ik was. Maar mijn moeder, die stond in onder aan het trappen. En die hoorde dan dat ik aan het zingen was. En die zei, wat mooi, wat ja.
0: Ja?
1: Ja, die vond dat heel mooi. En mijn moeder is ook altijd door de jaren heen. Zelfs een vrouwere leeftijd, een loddere leeftijd, zei ze nog van... ja, ik ben wel die allergrootste fan, hè, zei ze dan. Maar ja...
0: Dat is toch mooi?
1: Dan moest ik toch wel zeggen van, ja, dat is toch wel Wilma.
0: Ja, ja, dat loopt het pas. Maar dat is toch geweldig dat Moeke die door zo in stimuleerde.
1: Moeke vond het fantastisch. Maar Moeke zong ook altijd.
0: Moeke oh ja?
1: Altijd, want ja, Moeke was van een groot gezin. En kwam uit een gezin dat christelijk was grootbracht. Dus de vrouwen moest je altijd bieden het eugeltje, mijn opa een eugeltje. Dan moesten ze altijd die psalmen zingen en zo.
0: Yeah.
1: Dus dat vrouwen zo, ja.
0: Yeah.
1: Worden geboren in zo'n gezin en dan gebeurt dat. Maar Moeke die zong ook altijd de hoogste leid in hoes.
0: Ja, ja.
1: Ja, die was altijd aan het zingen. Ja,
0: als hij een andere keuze had, dan was hij ook dijkhaan op. Gewoon
1: als
0: niks.
1: Als zangeres worden.
0: Ja?
1: Nee, dan word ik dan. Oh. Nee, joh. Nee, boys, vrouwen, maar, was dat nooit zo.
0: Maar als het hoeft van ooit eerst is het van uur.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ah, mooi man.
1: Ja, mooi toch.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja, ik had ook een geweldige Moeke. Ze is helaas lodder leeft, die kreeg ze dementie. En dan herkende ze je niet meer. En als je dan bier kwam in de 12 Hopen. Nou, dat vond ik wel een dingetje, want ze wist nou niet eens meer welk was.
0: Ja.
1: Maar als ik kwam...
0: Hoe gaat dat in? Van, je kind dat wel begrepen. Van, ja, de ziekte, Alzheimer of zo, of in ieder geval dementerend.
1: Ja.
0: Dat kun je wel begrepen, maar als het gebeurd is, dat toch aas, denk ik.
1: Ja, dat is een bijzonder moment, hè, dat je dus zo nou je moeke aftokelt. In het begin hebben we wel eens metgenomen in auto en dan gingen we naar Paardenboeren en dan gingen we door koffie met gebak eten. En dan zijn we... In Weersum terugkomen, zei het in Moe. Nou, dat was gezellig, hè, Moe? Dat was een lekker gebakje, gezellig. Oh, zei ze dan. Hebben we gebak uit?
0: Ja.
1: Dan wist het dan niet meer.
0: Mm.
1: Maar op dat moment genoot ze wel.
0: Ja.
1: Dus dat vond ik mooi. Maar op het allerlaatste, ja, wist ze gewoon helemaal niks meer. En dan denk je op het duur van, nou, ik hoop maar dat ze om een keer de nacht meer is.
0: Ja, ja.
1: En dat is roer dat je dat van je eigen Moe hoopt.
0: Ja. Jor of tien leden is zoet, die kwam dubbel.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Nou, in ieder geval, doe eens die mooie herinnering aan dat zij.
1: Oh, jou,
0: genoot van dien gekwedeld door in badkuip in Ulrum.
1: Het is ook goud.
0: Ja. Hey, toen zei ze net over geloven zo. In Ulrum, dat is natuurlijk de van de kok. Waren jullie zelf ook stem van de kerk?
1: Ja, we waren natuurlijk gereformeerd. Dus we waren ook koksjongen.
0: Ja, ja.
1: Ik zat op de kokschaal, Hendrik de Kokschool.
0: Hendrik de Kok. En was het toes dan ook slim keks?
1: Nou, we waren wel van de makkelijke kant, zeg maar. We gingen zwikken even naar de camping. Maar dan moesten we wel smurens even naar de kamp. Naar zo'n recreatiezool.
0: Oh, dat toch wel?
1: Ja, we moesten wel even naar de recreatiezool. Om even...
0: het woord van God.
1: Om soms even door naar te luisteren en hem te zingen. Maar ja, stelde verder naar chauffeur. Nou, die mochten we alles doen wat leuk was.
0: Ja. Of was die pa daar ook wel verplicht in Ulrum om van de kerk te wezen vanwege de klandizie?
1: Nou, dat was vroeger denk ik wel zo, ja. Dat je toch wel... uiteindelijk waren vroeger mensen veel meer met de kerk bezig. We waren ook voor de kerk in Ulrum.
0: Ja.
1: Hervormde kerk.
0: Gewoon nog strenger dan de ander, denk ik.
1: Vrijgemokt en een single kerkje noemde wie dat altijd. En de gereformeerde kerk. Dus we hadden een fijne partij in als je in de kerk ging... Smeurt vrouw, kwam je elkaar aan het tekenen. Dan ging ik naar die kerk, dan ging ik naar die kerk.
0: Yeah.
1: Ja, dat was een gek idee. Hoor.
0: Komst dan wel eens in kerk?
1: Nou, ik kom eerlijk gezegd nou nooit meer in kerk. Maar uiteindelijk zeg ik altijd van, je bent zo grootbracht. En er is je verteld dat er nooit die tijd nog wat is. Dus ik vind altijd wel, je kunt je wel vaststellen dat er eventueel nog wat is na de dood.
0: Eventueel zegt ze nou wel bie.
1: Nou ja, kijk, je gewoon allemaal twijfelen.
0: Oh ja?
1: Dat je toch kijkt, hou mensen tegenwoordig met elkaar omgaan. Kerkelijk gebeurt er nooit zoveel meer. Maar ik heb wel het idee dat er iets is. Want het is nooit zomaar gebeurd.
0: Hoe komt het op bieden?
1: Ja, ik denk verder nog.
0: Oh ja?
1: Ik ben wel een...
0: Ja, maar help ons even, hè. Misschien kan je dat ook zijn.
1: Filosoof.
0: Ja, nou, kom maar eens.
1: Nou ja, hoe is deze wereld ontstaan? Er zijn heel veel mensen die zeggen van... ja, het is altijd al zo west, maar...
0: De oerknal.
1: Vroeger waren de dino's en wat ik veel wat er dan was. Ja, waren er dan al mensen, dat weet ik nooit.
0: Staat in de Bijbel, geen dino, hè?
1: Nee, maar ik heb ook altijd zoiets van... Je wordt geboren in een gezin. De een die wordt geboren zonder geloof. Maar als je dus de mensen hem uit het buitenland... die met de Allah geboren worden... Ik heb een keer met katten gezoord, zie, daar zei ik in de domie van... als ik nou geboren was in de familie waar dat geloof speelde... ja, dat kon uit zeggen, dat kon uit, want dat geloof dat was naar goud. Dan dacht ik van, wat een rode kerel. Die mensen kunnen toch niks aan doen. Als ze nou tegen mij zeggen, Bert jongen, wist je een rode kerel, doe geloofs. Ja, ik ben geboren in een gezin. Sammy vertelt, houdt zaad. En dat heb ik geloofd. Maar goud, je hebt ook niks te geloven. Hè? Als ik naar Johan Derksen kijk, die zegt van, nou, er is niks. Ja, goed. Dan moet hij worden.
0: Zeg,
1: wat het denkt.
0: Je ging even naar de summers in Ulrum in die jeugd. Toen zei je al, je ging naar de camping. Ging je nooit op vakantie verder voort?
1: Ik ben al een keer met mijn alu naar Spanje geweest. En dan gingen we...
0: Torremolinos.
1: Torremolinos. En dan gingen we ook met... En we ook nog een excursie maken naar Marokko.
0: Aha.
1: En toen kreeg ik een slang om mijn nek en dan zat ik op een kameel. En dat heeft me toch wel ook wel aan het denken gebracht. Door waren de mensen zo arm. Als je dan wat naar boord gooide, dan vloog die kinderen op dat geld. Want die mensen hadden allemaal geen geld.
0: Dus dat deed je wel?
1: Nee, dat nooit. Maar ik
0: was een jaar of 12 toen ze dat deed.
1: Dus, ja, maar je werd wel woordschouwd. Je mocht nog geen geld op straat gooien.
0: Okay.
1: Wie ging toch door die kaasbaan? Nou, daar zag je hoe arm mensen allemaal waren. En dan besef je dus wel dat we in Nederland gewoon smoorriek zijn. Ja. We hebben alles, we hebben goud.
0: Maar dat was die grote vakantie, naar Spanje.
1: Ja, dat was echt mijn eerste keer dat ik in een vliegtuig zat en dat ik naar Spanje ging. Maar ja, mijn olu, die had er ook geen tijd voor. Maar ja, het is mooi ook, ja.
0: Maar dan kon een keer.
1: We hebben ooit een keer ben we met mijn kinderen op Spanje geweest. En toen heb ik zelf ook gedacht van, toen ik zelf trouwde ging. Ik wil met mijn kinderen ook ooit een keer naar het land.
0: En toen kwam ze in Torremolinos, en allemaal Nederlanders natuurlijk.
1: Ja, ik heb zelfs Gerard Cox nog zo'n door zo, die trad erop. En toen ben ik ook nog geweest.
0: Oh ja?
1: Gerard Cox en Joke Bruijs, ja, door ook een voorstelling. Vond ik ook mooi, met flamenco danseres.
0: Toen ben je met de familie wezen kijken.
1: Ja, nou, was wel bijzonder. Wat een mooie vakantie.
0: Ging ze voorkeur naar optredens? Want ik wil natuurlijk uiteindelijk naar de artiest Birdie, waar hij geboren is, waar dat ontstaan is. Is dat ook een moment dat je dacht van,
1: Nee. Ik had altijd rock, ja. Ik zat altijd wat Johan Winkel woonde. Dus we hadden nog geen tijd om naar optrends te gaan vanader. Maar ik was geen zenderpiloot. En mijn broer had nog geen zender.
0: Toen was toen 13?
1: 13, joh.
0: Ja.
1: Die had nog geen zender. En wie ging dan verhuizen naar een Nijpand? Mijn pa had dan bedacht, ik moest maar een grote schuur, grote loods hebben.
0: Dus ook geen goud, dus waarom niet?
1: Nou, dat niet zozeer. Maar we hadden die drie winkelwoks altijd boeten staan in twee andere tijd.
0: Midden in de hub.
1: Ja, gewoon boeten. Alles stond boeten. Leeghout stond boeten. Bier stond boeten. Mensen konden zo alles metnemen. Ja. Dat deden ze nooit. Vroeger waren mensen nog verzoenlijk. Liet alles gewoon stonden.
0: Wat denkst u daar?
1: Maar als je dat nou doet, nou, dan ben je het wel kwijt.
0: Oh.
1: Ja, ja, mijn fiets op Bolbrit is ook al een keer gestolen. Dus dat denk ik. Welke, nee, sorry, mag ik niet zeggen. Welke gek dut had.
0: Ja.
1: Dat is toch roer, dat mensen wat van me kan stelen.
0: Goed.
1: Dat is wel roer.
0: Maar toen gingst een, jullie hadden een zendertje.
1: Ja, ik had een zender op Zolderstoorn, in het Olle Goes.
0: Van pa en moeder goud? Leegstoorn. Dat mocht
1: niet, hè? Nee, al wisten ze niks van.
0: Oh.
1: Mijn broer had er denk ik dan gekocht, want er waren allemaal jongens in Derby aan de geheime zender. Dus in de sloot je dan een masje aan, hè, hoe heet zo'n ding? Antenne.
0: Yeah.
1: Ja, we hebben tegenwoordig geen antennes meer, ja.
0: Mm-hmm.
1: Antenne aan met een kabeltje en ik had een cassette recorder achter en een microfoontje. En dan draaide ik mijn bandje draaide ik af en dan praatte ik er tussendoor.
0: En die kwam Abba ook langs? Want dat is de volgende day op de lease ooit.
1: Nee, die kwam nog nooit langs.
0: Oh.
1: Die kwam pas later. Ja, die kwam dus, ja, die kwam al wel langs toen ik klein was. Maar op zolder had ik die racebond staan. En dan was ik met mijn cameroon aan het spelen.
0: Ja. Yeah.
1: En tijdens het speelden hebben we dan ook die cassette recorderboom staan met een bandje van Abba.
0: Ja, ja. En als u dan als, aan het zenden was, als kleine piraat, als klein duimpje, ging ze die latjes ook aan elkaar proberen?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ik nooit twee plootjes ging ik weer proberen.
0: Nou, neem ons even mid naar die tijd en nou, kondig dan deze van Abba heen aan.
1: Ja, luisteraars, amateurs, dit is de geheime zender, de Motormuis. En het volgende liedje, dat draai ik natuurlijk speciaal voor mijn lieve vriendin Wilma. En dat is een liedje van mijn allerbeste formatie uit Zweden, Abba.

0: The Dancing Queen van ABBA uit augustus 1976. Was een van de latjes die Bert Schaap alias Birdie uitkozen net hier vandoor in Leven en Muziek, waarin hij mijn gast is. En toen ging ze naar legere schaal in Ulrum, de Hendrik de Kokschaal. En toen was het de kloormeest. En toen ging ze nooit naar de LTS, nooit naar de MAVO, ook nooit naar de HAVO of de VWO.
1: Nee, ik wist nooit, jong. Ik denk, waar moet ik nou touw? Maar ja, mijn pa die zei van, de moest maar naar de detailhandelschool. Toen was mijn bruier ook in West.
0: De detailhandelschool? Die stond niet in Ulrum?
1: Nee, de middelste bruier was er ook in West. Van, we moesten natuurlijk een diploma houden voor de detailhandel. En nou had er ook een wit diploma, was toen het zo...
0: Minstansdiploma.
1: Ja, dat ja. Ja. Oh, joh, ik word dollar. Ik ken het allemaal niet meer onthouden.
0: Ga je wonderen als toen die schaal nu over
1: Nee,
0: oh, nee, maar hey, wie had het net over? Of toen, de vraag was, wolst u ook loten melkboer worden? Toen zei ze van, nee, ik denk er niet over. Maar nee, dat begint er wel op te liegen, hè?
1: Ja, nee, ik moest gewoon naar een schaal en naar mijn ouders vond dat ik toch maar in moest. Nou, dat ben ik toch maar in geweest. Ja.
0: Dus als een makke schoop.
1: Het lag niet echt aan mezelf.
0: Nee.
1: Ik wist het niet. Ik was ook echt de slimste mens, zeg maar. Dus mijn zuster die ging naar de HAVO. Die had wat meer boven mijn ogen, zeg maar, dan ik.
0: Ja.
1: Maar ik ging naar de lagere detailschaal in de Weijert.
0: Ja. Ja. Ging ze die al doen op en neer?
1: Alle doen met de Gado-bus vloog ik de kaan op en... ja, de detailhandelschool. Ik kwam in 1A of 1B, waren het al in die tijd nog, 1C. Ik kwam in de klas met allemaal van die plattelanders, zeg maar.
0: Aha. En die vrouw mij af, toen kwam ze, nou was dat jong, Jorf 12, 13.
1: Ja, man.
0: Dan ga je naar de stad houden.
1: Ja, ze zijn ook allemaal te mee van de kleuterschool is verderop. Want ik was nog zo'n klein kereltje.
0: Ja, ja.
1: Met zijn alle dikke taas. Ja, ik zag me zo verlopen. Maar goud.
0: Maar er waren meer jongens in Wichterhoed, Ulrum of omgeving die door...
1: Ja, wie zat in een klas met allemaal plattelanders. En er was ook een klas met allemaal van die stadjes. Dat die praat nog net in Maasja en die dochten ook dat wie allemaal boeren waren. Want... ja, als die stadjes in over het platteland hadden, dacht dat er allemaal mensen waren die in een boerderij woonden en die hadden allemaal klompen. Maar,
0: yeah.
1: Maar zo was het natuurlijk nooit. Maar gauw, dat werd altijd een beetje doogd.
0: Mm-hmm.
1: Gelukkig.
0: Maar dan kwam je toen in stad en ging ze ook stad in, de verlokkingen van de stad. Als je daar leeft, dan vind je dat wel interessant, denk ik.
1: Ja, nee, horror is dat. Ik was altijd wel netjes, ze ging gewoon weer naar huis.
0: Het eerste van Schaal, daar stond toen gewoon op bus te wachten en dan ging ze
1: ja, we gingen naar hoofdstation en daar was zo'n gebouw, een mascotte uit dat voor me. En dan kocht je dan wat lekkers en dan zat je in bus, vraag je dat weer op en nee, in huis.
0: Ja, ja.
1: Ik zat altijd wel achterin, want ik was wel een van de bungels natuurlijk van de bus.
0: Oh ja, dat toch wel.
1: We zaten achterin en we hadden altijd grote lol in de bus.
0: Maar toen ging zo die detailhandels gaan. Wat voor beeld was toen door zelf bieden? Of had toen geen beeld bij? Van was toen ze eerst los worden?
1: Nee, totaal nooit. Ik was allemaal niet bezig met mijn verdere carrière. Ik was allemaal nergens mee bezig. Ik vond het leuk om plezier te maken. En kameraden vond ik leuk. En ik was met die geheime zenderbal natuurlijk bezig.
0: Ja, hoe serieus werd dat met die geheime zender?
1: Ja, ik was op nu wel
0: maar er ook mensen die door luisterden?
1: Zeker, ik was een echte piroot.
0: Ja?
1: Ja, ik was eerst Klein Duimpje. En later heb ik het veranderd. Want ik vond me natuurlijk nooit meer zo kinderachtig. Ik denk Klein Duimpje, dat vond ik. Erachter. Dus ben ik motormuis genooid. En toen kocht ik me ook allemaal apparatuur. En mijn oom uit Utrecht nam me ook altijd spulletjes met. Hij zorgde ervoor dat ik een gooi microfoon kreeg. En een goede verstager. En
0: de centen doorvuur kreeg toen al van het bivillen van die wogens van
1: Olu. Ja, ik moest natuurlijk nog steeds midden helpen.
0: Ja.
1: Ik had op een gegeven moment twee draaitrovels. Dus ik had ook mengpaneeltjes nog een klantje. Maar goud, ik kon dus mixen. Hè, dus dat de plooitjes mooi in elkaar erover liepen.
0: Maar toen wisten die al u toch al wel dat ze bezig was met een illegale zender?
1: Ja, zeker. Dat wisten ze wel. Ik zat op zolder en ik had door natuurlijk alle lawaai. En als ik moest eten, dan ging de stop eruit. Dan draaide een paar de stop eruit. En dan had ik nog een keer gewoon geluid meer. Ik denk, frik, wat gebeurt er?
0: Dus nooit pakt ze
1: Nou, dat was ook een mooi verhaaltje. Ik keek altijd wel de dagroomkoet of er ook zo'n buske langs.
0: Zo'n pijlwogen.
1: Zo'n pijlwogen van de PTT. In uw district is een pijlwagen van de PTT gesignaleerd. Dat was ook zo'n plooitje.
0: Oh.
1: Maar dan zat ik dus boven en dan ging deurbel. Ik keek ik altijd wel de waas natuurlijk. Maar ik schrok mijn ongeluk, deurbel ging. En wel stond de verdeur, politie Meijer.
0: Kijk, wist aan de beurt.
1: Politie Meijer. Ik dacht, och... Nou ja, ik zal geen rode woorden zeggen op radio. Dat doe ik wel als ik alleen nog ben. Maar ik schrok mijn ongeluk. Maar wat was het geval? Ik die zender ook natuurlijk. En ik denk wegwezen, ja. Wat was het geval? Politie mij was ouderling. En ik kan bij mijn moeken. Hoe is mijn zaak, wist ik veel.
0: En toen draaide het ook Boney M op, die een geheime zender, of nee?
1: Dat vond ik altijd wel mooi. Maar Boney M was, dat ik tijd uitkozen heb, was een lightje uit mijn begunperiode. Dat ik begon met plooitjes draaien voor mijn schaalkameraadjes. En hebben een feestje. Nou, mijn zuster was natuurlijk net zo oud. Dus die organiseerde een feestje bij ons in Schuur. Alle Schuur werd leeggehold en we hadden een feestje. Dus twee boxjes erbij. En ik had een draaitoffeltje. En dan ging ik plooitjes draaien. En dan kon die jonge lui allemaal tazen op die muziek.
0: Wie praat er straks?
1: Boney M.
0: Wie praat er straks verder over in 2 uur van Leven met Muziek? Maar we gaan dan eerst luisteren naar Boney M en
1: The Rivers of Babylon.

0: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Volido.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
10: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van... In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van...

0: wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
1: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
2: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
3: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
4: Radio Noord. Leven in muziek.
5: Met René Walhout.
6: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
7: En vandaag is mijn gast Bert Schaap, alias Birdie uit Olrum. Je hebt mijn man Ulaanke Neuren hier in Leven en Muziek. En we waren een beetje bleven in zijn middelbare schaaltijd. In staat op de legere detailhandelschaal. En kost een beetje metkomen, Bert.
8: Ja, in de eerste, tweede, derde klas ging het hartstikke goud met mij. Ik was een van de beste met rekenen.
7: Ah.
8: Ja, ik was toch wel orenschie goudie, maar dat had ook te maken met mijn achtergrond natuurlijk. Maar er waren ook vaak waar ik dreimal niks van kon. Want het was horror op die schaal. Je moest in de tweede klas al kiezen tussen Engels en Duits. Nou, toen dacht ik van, doe maar Duits.
7: Ja.
8: Dat dit ligt dicht bij ons Grunnings, ja. Mm-hmm. Kan ik jou een beetje in Duits spreken, hè? Maar dat was dat en al die flauwekul meer, dat was dus achteraf allemaal geen goeie keus. Maar ik begreep het ook nooit, noorderhand, denk ik, van een detailhandelschool. Dan moet je toch Engels kennen? Een detailhandel, dat gaat over de hele wereld.
7: Ik weet niet, als je in Winschoten een winkel begint, is misschien wel anders als Duits spreekt.
8: Dat is wel, maar nee, ik vond die Engelse tol, vond ik wel rood dat hij erop ging. Hè?
7: Maar goed, dat was niet zo'n succes.
8: Dat was gewoon succes, nee.
7: Maar de andere vakken wel.
8: Ik vond het allemaal helemaal niks.
7: Maar zat ondertussen van de zesde en dan moest die diploma al, die middenstandsdiploma.
8: Ja, nou, dan ging ik naar de vijfde klas. En toen kreeg ik te horen dat de middenstandsdiploma ging eraf.
7: Was niet meer nodig?
8: Dat was niet meer nodig, nee, die was wel nodig. Maar die kreeg je er niet meer bij.
7: Ah.
8: Mijn broer kreeg hem er nog groter als bij. Mijn vijfde, dan het examen deed en slaag. Maar in de vorige klas zeiden ze van nee, dan moet je nog 2 jaar verder naar de middelbare detailhandelschool.
7: Oh ja.
8: Nog 2 jaar.
7: En deur leren.
8: Nou, toen was ik er helemaal klaar met. En ik was natuurlijk jaar of 15, 16. Ik ging al wel een beetje op stap en zo.
7: Je was opstandig op dat moment. Echt een puben.
8: Ik was er helemaal klaar met. Ik denk, deze schaal die ken me wat. Maar ja, dat deed ik examen. Ik denk, nou, misschien als ik een beetje mazzel. Ook hem ook nog. Ja, toen kreeg ik weer de oerslaag. Nou, ik wist dat wel, ja, maar ik had er helemaal niks van baakt. En wie kwam door met z'n allen naar boven, dan ging die directeur nog vertellen bij de deur was en wel nooit. En dan was ik naar B.

0: Dus ik was zaakt.
1: Ja.
0: Nou, toen had ik zoiets van, jongens, ik ben de kloon met.
1: En hou toch eens door tools over net.
0: Ja, dan zegt hij een paar moe van, nou, ik wil nooit meer nog die schaal hebben. Want ik wil nooit nog een keer weer in die klas. En ik kreeg toch geen minste diploma. Dan was je een paar van, dat is goud. Als toe, maar wel aan het waakhuis, want ik wil hier naar tools hebben. Nou, toen ben ik aan het waak gewoon. Toen ging ik naar een supermarkt in Munchesiel.
1: Munchesiel?
0: Naar een VG-supermarkt van Jan en Gree Elzinga.
1: In Friesland?
0: Ja, man. En door kreeg ik ook te mokken met allerlei... ik moest de brood doen, ik vlees worden. En er kwam er zo'n Munchesielster kwam bij mij en die zei van... Hey, Lietje man, mag ik hem vjouwer molken van die ha? Ik denk, die man die scheldt me uit. Lietje man, ik wist allemaal niet wat betekende. Maar achteraf was gewoon een kleine man, mag ik 4 melk?
1: Ja. ik dacht, nou komt een vrouw, maar...
0: Nee, maar ik vond het dus al bijzonder dat ik door de mond kreeg met die gekke vrijzen, ja. Zeg maar.
1: Nou, dat vraag ik me wel af, hè. De Grunnigers wilden volk nog wel eens een beetje lullig daarover vrijzen. Waar speelde dat door op de grens bij jullie ook, eigenlijk?
0: Nou, bij ons nooit, bij mij ook nooit.
1: Nee.
0: Ik heb er toch een hekel aan vrijzen.
1: Nee.
0: Maar het is wel die grap mokken we altijd over en weer.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, ik had dus wel te mokken met de vrijzen door zo. Want Gree was ook een echte vrijs.
1: Ja.
0: Maar ja, goud. Door kwam ik dus ook in de kost.
1: Hey, in de kost?
0: Ja, ik kreeg tussenmiddag altijd eten door zo.
1: Ah.
0: En dan groeide ze een keer een bord vol met soep en braai. Dat denk ik, oh god, van Terry, wou kreeg dat de deur? Toen zei ik van nou, ik kreeg de tour, kreeg ik het altijd met appelmoes. Ik dacht, dat wordt een beetje lekkerder, ja. Toen gooide ze er nog een loge appelmoes overheen. Hou nog veel meer in mijn bord. Nou, dan dacht ik bij mezelf, ook kreeg dit er ooit uit.
1: Hé, maar Buddy, hè? Ga je, of Bert, moet ik zeggen, want toen bist hier nogal lang geen Buddy. Ging ze door de detailhandelschaal voor die middenstandsdiploma, terwijl ze toen geen melkboer, supermarktholder worst.
0: Nee.
1: Holst die diploma niet. Diploma gaat erover. Toen denkt ze, nou, stik maar.
0: Ja, dat.
1: En dat was toen geen middenstander, geen melkboer worden wilst.
0: Nee.
1: Dan toen, komst toe, zegt pa, doe ga ze maar aan het werk. Doe ga ze bij een supermarkt werken in Friesland.
0: Ja, 2 jaar lang.
1: En toen dacht ze nog altijd van, nou, dat ga ik niet worden. Dat is niks voor mij.
0: Nee, maar ja, ik werd op 2 jaar werd ik ontsloten door zo, want het kon niet meer goed.
1: Ja.
0: Dat winkeltje ging al achteruit. En toen kwam ik toe te zitten. En toen kreeg pa op een gegeven moment een telefoontje van de directeur van Supercar in Stad Grun.
1: Dat was een bedrijf, dat ging. Die hadden allemaal van die riedende winkels. Toch?
0: Ja, allemaal van die zelfstandige ondernemers. Die zaten allemaal som in één groot gebouw. En die kochten gezamenlijk in. En dat, dat was voor die mensen interessant.
1: En die reden dus stad in, of ook door Boekstad?
0: Ja, overal. Zelfs, had je die voetballer ook alweer? Pietje Fransen.
1: Ja? Die Oosterpaak.
0: Ja, die Oosterpaker, die reed er ook rond. En die zat ook in zo'n kooi.
1: Ja.
0: Maar daar ging een melkboer, die ging eruit. En toen kwam die wiek vrij, Leonborg. En toen zei die directeur van... is die zijn van die ook beschikbaar? Dus toen ben ik door melkboer geworden. Ja, omdat ik dus toe zat. En ik zat natuurlijk... ik zat toch wel door de week zoals een keer in de krauw. Vond ik altijd wel gezellig. Ja.
1: Maar doe is toch wel duur dat je van jongs af aan al opvoed bist... om uiteindelijk SRV-man te worden, hè?
0: Ja.
1: Of zei ik dat verkeerd?
0: Ja, ik had zelf niet deur.
1: Nee.
0: Ik had zelf niet deur.
1: En toen stond op Wolken in Leeuwenborg race, had ze toch nog wel deur?
0: Nou, nee, nog steeds nooit. Nee, ik dacht van, nou ja, oké, dan mag ik dit maar down, want ik had aan zich niks.
1: Je was jaar of 20 of was...
0: 18. Ik was 18, ook. Ik had net meer Ribbewies, want mijn pa won natuurlijk naar Ribbewies.
1: Toch iets in zo'n naaie wiek hier in de stad met zo'n SNV-wolken?
0: Ja, dan reed ik rond met zo'n elkaar, met zo'n Algova. Dubbel klutsen nog, dus dat was wel wat bijzonders.
1: Dat is wel een belevenis voor die,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja, dat is een belevenis.
1: Ja?
0: Gooi ik dus ook nog een taal, want die stad was een hol vrijer, veel vrijer dan in Holderom. Toen kwam vrouw Luzums in de bikini in die wolken. En dus, nou, dan kreeg ik een rode kop. Dan dacht ik, oh, huiden, wat mag ik nou met die zelf?
1: Ja.
0: En nou, kereltje die, waar ik ten kwam, die stond boven mijn troon van... ik kom er zo aan, ik ben even aan het poepen. Zeggen. Nou, er kwam een bij deur en er stond een nok voor me. En liepen zo naar de koelkast en keken er al voor melk erin moest. Maar och, ik maak er wel wat meer dan.
1: Dus toen wist hij jou gauw, dus toen weer terug naar Leeuwen.
0: Ik ben er nog beroofd bij een tankstation.
1: Oh?
0: Ja, man. Ik kwam weer bij die kaar. Ik ben hem overrekt met die vrouwtje en ik kwam weer bij kaar. En alle kassa was leeg.
1: Ja.
0: Maar dan was ik 18 jaar, dus ik schrok me hartstikke dood. Dan word je beroofd in Leeuwenborg.
1: Zeg maar.
0: Ja, dat was gewoon een leuke ding.
1: Nee. Maar, ja, dus, maar dus dat is wel op mijn SNV-wolken, zoals die een pa dat altijd al voor die bedoogd had.
0: Ja, dat. En toen kwam het bericht. Toen kwam ik op een gegeven moment een keer toe. Dan zei pa van... moest even lusten. Brouwer Adolf staat er ook bij. En hij zei, moest hem goud lusten, zei je. Dan komt hij een week vrij in Eindrum. En we hebben nog een kaart die maar 3 miljoen in de week aan het draaien is. Wie wil graag dat op die woning gaat?
1: Dat is toen met de SRV-woning in Eindrum.
0: Ja.
1: Ging ze rieden. En dat is die dorp, door gaan ze toen heen.
0: Ik moest daar voor maar in beslissen, want ze moesten dat weten. Anders moest pa zeggen ja of nee. Dus ik werd voor het blok gehoord. En toen dacht ik van ja, als ik nee zeg, dan kent weer dat al een bedrijf kunnen de kloten gaan. Dus ik heb dat dan maar doen om mijn pa ja, te helpen, zeg maar. Ja. Dacht ik daar. Dus toen ben ik, toen ik 20 jaar was, ben ik op die weekend in Eindrum. Ja, eigenlijk noodgedwongen, zeg maar.
1: Ja, maar toen wist ook, nee, was toen anders zoals dan?
0: Nee, hoor.
1: Of wel?
0: Nee, wat dat betreft was ik allemaal dikke clown.
1: Ja. Ja. Nee, maar is dat iets ja, waar ze zegt van, ja, achteraf had dat blijven anders zijn?
0: Ja, ik heb wel een mooie tijd gehad, hè. Ik ben al, ja, het was dan nog wel echt hoor en dobel. Je kon dan ook een procent verdienen.
1: Ja, ja.
0: Dus ik had een bult klanten en die echt afhankelijk waren van de melkboer.
1: Ja, ja.
0: Daar hadden ze nog niet allemaal een riebewijs. Tegenwoordig gaat elk maar met een riebewijs naar de winkel.
1: Maar op die 20ste bist u gewoon SRV lang geworden?
0: Ja, ja, en daar had ik Eindrum, Schouwerziel, Zuurdiek, Niekerk.
1: Samen realistisch?
0: Samen rationeel verkopen.
1: SRV. Ja.
0: Ja.
1: En ja, beviel dat voort? Of ja, was dat iets? Ja, je was dan natuurlijk in opgeruimd, dus je wist ook. Nou,
0: ja, ik wist niet beter. Nee, ik was nog een jonge kerel. En
1: 20.
0: Die mensen in Eindrum vonden het volgens mij wel leuk dat er zo'n Ludje Veenje op zo'n grote melkkast zat.
1: Ja.
0: En toen hadden we aan de ribben wie ze dan was wel.
1: Toen had je al verkering op dat moment, hè?
0: Ja, man, ook. Ik had ook verkering.
1: Gewoon wat zou je me over hebben? Ja, je gewoon eerst luisteren naar een latje deze toe gekozen, Est. Van Bryan Adams.
0: Ja, mag een mooi nummer. En,
1: waarom?
0: Ja, nee, Bryan Adams is gewoon een nummer. Van, ook van alle tijd. Maar toen ik DJ was, dan, als ik dit blootje draaide, dan ging die dansvloer, die stond staan vol. Want elk wilde op dit nummer dansen.
1: Hij is 2 keer goed gekomen, hè?
0: The Summer of 69.

0: Een absolute floor filler was het voor Bert Schaap in die tijd. Bryan Adams, Summer of 69. En die draaide dus soms toe, ja, die eigen drive-in show haast.
1: Ja, ja, ik heb op een gegeven moment samen met mijn buurman hebben wat kisten niet meer kan doen. Maar had ik drijf van die kisten los mijn koor en daar ging mijn pa achter in Indianenwogen, zeg maar.
0: Oh ja?
1: Indianenwogen. En toen ging ik met op pad. En toen kwam al apparatuur in te staan en dat leek net of ik echt de disco haar.
0: En hoe ging je toen in met die drive-in show?
1: Nou, in het begin bij de plotselijke voetbalclub. Hè, dan hadden ze een feestje en bij de shoeclub. En in Zalkamp ook, waar ik dus ook kwam.
0: Rond Urum was toen door, zeg maar, helemaal.
1: Ja, ze zeiden van nou, Bert Jan was toen wel van om bij ons draait. Maar we hebben een feestje van de shoeclub. En daar ging ik doorheen met mijn disco. En,
0: met die holtkissen.
1: Ging ik plooitjes draaien. En ik had dan ook al die backtrackbandjes, had ik dan al. Word ik een beetje op midzoom.
0: Kijk, nou komen we toch bij het begin van die muzikale carrière,
1: absoluut,
0: denk ik.
1: Absoluut.
0: Ja. Van backtrackbandjes, dat is niet dat backtrack, maar dat is een soort instrumentale versies van hits.
1: Ja, die kocht ik bij Carillon in de stad. En er stonden vijf lightjes op. En dat was een complete orkestband.
0: Ja.
1: En dan kon je op midsing. Nou, dat vond ik natuurlijk fantastisch.
0: Ja, ja.
1: Ik had een orkestband waar ik op midsing kon.
0: Ja, waren er gewoon cassettes? Deze
1: ja, cassettebandjes. En op de ene kant stonden twee liedjes, op de andere kant. En, die
0: en wat voor liedjes waren dat? Ja?
1: Nou, onder andere dus van Tom Jones. You Never Walk Alone van de Cherry and the Peacemakers.
0: Door is met die met begonnen, toch? Ja, was dat je eerste?
1: Dat was mijn favoriet.
0: Nee, maar neem ons in met nou de eerste keer dat je dat deed. Je kwam stem met je DJ-set, met je DJ-booth.
1: Ja, ik stond bij de voetbalclub in Olerom. En You Never Walk Alone vond ik gewoon een mooi nummer.
0: En ze dacht op een gegeven moment, ik ga dat toch een keer down?
1: Ik kon erin zingen. Dus ik stond achter die tovels. Een beetje gebukt, zeg maar, dat ze me nooit zagen.
0: Oh ja?
1: En dan zong ik van, when you walk.
0: Ja?
1: Nou ja, en dat zong ik toen. En er kwam er een vrouwtje bij me die zei, Pet, zong ze dat nou zelf? Ja, nou, dat vond ik natuurlijk wel mooi. Ik
0: zei,
1: ja, dat zong ik zo. Maar ik was al dood verlegen. Ik was echt een verlegen mannetje, vrouw nog. En nou, zei ze, dat is hartstikke mooi, man. Doe maar eens wat met down. Ja, zo zeggen ze dat. Ja.
0: Het was niet Timoeke dit keer.
1: Nee. Dit was een vrouwtje Oerolleron bij dat in zee.
0: Ja.
1: Zo begon het eigenlijk.
0: Dat was het eerste moment dat toen echt...
1: Ah, wel, ja.
0: Geweldig.
1: Ja, ja, ja,
0: geweldig.
1: Ja.
0: You never walk alone.
1: Ja.
0: Ik zei het eerder al, we gingen het hebben over die verkering. Of... Nou ja, dat is de vrouw van die leven worden eigenlijk, hè?
1: Ja, ja, nou, ik ging op brommetje, vloog wie naar Kloosterboer.
0: Toen was je 17?
1: Ja,
0: 16?
1: 16, 17 jaar. Zoiets, ik had een brommetje. Dus.
0: Waar moest je in Kloosterboer?
1: Dat was carnaval en nou, er was op een gegeven moment elk weekend, zondagsmiddags was door disco.
0: De jongen van Urum ging de kaan op de
1: ja, wie vloog dat kaan doet. En door was de down. De begon om 1:00 of 2:00 of zo. En dat duurde tot 1:00 of 6:00.
0: En dan ook al aan de pimpel op die leeftijd?
1: Nou, ik was met Brommer, hè, dus dan moet je een beetje kijken. Maar okay. Voor me dronk ik dan wel een keer het biertje. Maar dat wou ik ook niet meer. Daar wil ik ook allemaal niet meer. Weet nog dat allemaal ging. Maar in ieder geval, dan liep ik door die toko in. En ze draaiden door altijd ook Nederlandse muziek. En Boer Harms van de Dutch Boys. En Bertje liep er op klompen rond. En,
0: ja, Bertje, Bert Schaap.
1: Bert Schaap.
0: En doe hast er al zo heen?
1: Nou ja, dat werd nou net verteld. Nou, dat ging.
0: Oh.
1: Ik liep er op klompen rond en ik zong met Boer Harms. Boer Harms was met mijn klompen boven mijn kop.
0: Oh, zo mooi.
1: En daar hadden ze nog zo'n toneelpodium, zeg maar. En door stonden ook allemaal messen op. En daar stond een paar vrouwlui. En toen stond ook een wichtje met haar mooi blond hoor. En daar sprong me in het oog. Ik denk, hé. Dat is wat moois.
0: En toen was ik maar slim dom duwde en dan komt dat wel goud.
1: Nou, dat kwam wel op neer, ja, want ik was hartstikke verlegen. Dus ik durfde natuurlijk nooit door de touw te lopen. Maar ik had wel zoiets van, dat is wel een schier mopje. Dat leek me wel wat.
0: Ja. Wilma heette
1: ze. Wilma, ja. En ja, dan ging je die tijd ging je nog dazen. Hè. Dan ging je met fout naar voren, fout naar achter. En de slauw allemaal naar zo, maar je door een dazen was. Maar we stonden allemaal in een rietje.
0: Oh.
1: Was er dat niet meer van vrouwen van een rietje te dazen? Het wichtje ging over je en door was je met het dazen. Dus
0: en toen vroeg ze hier ook om te dazen?
1: Nou ja, wie stond dan ook aan de bar en dan gaf je die vrouwen wat te drinken. Hè? Want die vrouwen hadden natuurlijk gewoon geld.
0: Uh-huh.
1: En, wie had een buzen vol.
0: Ja.
1: Maar, die kreeg je elke keer 5 euro, ja.
0: Ja.
1: Of 5 gulden. Maar goud.
0: En zij dacht echt van, god, was dat voor een champ? Zij vond die ook wel...
1: Ik weet niet of ze dat bekeek, maar zij was natuurlijk ook nog splinterjong.
0: Ze was nog 2 jaar jonger zeker?
1: Ja, ze wist ook van geen toek nog blozen.
0: Ach.
1: Dus dat was voor haar ook, eerste keer denk ik dat een ventje...
0: Maar was direct de rook dan ook?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik was stromverlegen. En ik wou nog wel dat ik dan naar boet ging. En dat ze mij achterna gingen. Dat ze nou, ja, nou, Alex, het zei het initiatief dan.
0: Oh.
1: Ja, want ik was gewoon te verlegen om iets te vragen.
0: Ja, ja. Maar had je dan voor het verkering?
1: Nou ja, zoiets een beetje zoetje verkering had dat in, hè?
0: Nou, ik heb wel eens heel andere verhongen. Dat is toen huur met de brommen erachteraan. En...
1: Ja, dat is ook zo, ja. Met mijn kameroot uit Olerom, Maarten, hij had een motor. En ik ging met Maarten achter op motor, ook weer naar die disco. En Maarten had dan ook een wichtje. Dat was de vriendin van Wilma, Jetty. En die ging dan op fiets naar Oindrum toe, want ze kwam op fietsje naar Kloosterboeren. Dus wie erachteraan op motor en halverwege... Maarten die was ook zo gek als een deur, net als ik zeg maar. Wie ging ons verstoppen in Slootwal? Dat slag allemaal nergens op. En die wichten die fietsen ons voorbij. En Maarten die zei, kom op Bert, wie gaat er achteraan? En ik sprong achter op zijn motor, maar hij gaf al gas. En ik vloog achterover. Met rug over die grenstuin neer. Alle rug open.
0: Ja.
1: Nou ja, dan ben we met hun naar hun hoest gereden. Want ik had mijn alle rug kapot.
0: Serieus?
1: Toen kwam ik dus al bij hun toes.
0: Zwoer gewond eigenlijk.
1: Dat was de eerste ontmoeting met schoonouders.
0: Oh.
1: Ik door in die keuken op tovel. En schoonmoeder die depte mijn rug. Ja,
0: dat was de eerste keer dat jullie me koorden.
1: Ja, nou ja, daar had ik natuurlijk ook wat dronken. Dat komt natuurlijk ook niet goud. Maar, ja.
0: Is dat volk met neuden?
1: Ja, dat heb ik mijn hele leven al aanhoord. Ah. Dat was de eerste ontmoeting met mijn schoonlu. Ik wou dus, dat mijn schoonpa door in staal zat te kijken van wat voor mogol heb ik nou ben nold.
0: Ja. Is er inmiddels achterkom?
1: Ja, is er achterkom, ja.
0: Nou, maar je bent er altijd iets bij Wilma. Dat is een bijzondere vrouw voor die, dat ken je haast.
1: Ja, Wilma is inderdaad wel de liefde van mijn leven. En ik
0: ben... Was je ook een beetje die manager, of nee?
1: Ja, ik heb op een gegeven moment heb ik haar in de telefoon heb ik opgeslagen als Wilma en met haar achter manager. Nou ja, kijk, als je met z'n tweeën die muziekwereld inrolt, dan moet je het wel som down. Want als je dat niet som down, dan kom je er nooit. Wilma die rit overal met me naar touw. Zij stuurt ook altijd. Maar zij staat ook altijd bij het geluid. Dus als ik eigenlijk aan het zingen ben en het gaat me naar het zin, dan zegt zij. Als ik aan mijn bloeske friemel zeg maar. Dan was zij, oh gud, dan gaat Bert naar het zin. En of het geluid is niet goud. Mm-hmm. Dan doe ik wat meer muziek op. Of wat meer zang.
0: Yeah.
1: Of een beetje galm erin. Dat kun je wat makkelijker zingen.
0: Yeah.
1: Dat regelt Wilma allemaal. En als ik een naai nummer schreef, dan is zij ook van... Want die laatste van mij, Es Verano O Traves bijvoorbeeld. Hè?
0: Yeah.
1: Het wordt weer zomer, dat is de titel eigenlijk. Die 11 weken op nummer 1 stond bij RTV Noord.
0: Ja, die te gauw dan.
1: Bijzonder, hè?
0: Ja, onvoorstelbaar.
1: Dan is Wilma wel degene die zegt van... mooi. Ja, dit is mooi. Ja, dit moet down. Ja.
0: Zegt ze ook wel eens van, dit is al wel niks, Bert?
1: Dit is niks. Ja, dat zegt ze ook wel.
0: Is ze streng?
1: Absoluut. Zij is streng maar rechtvaardig. Maar dat had ik al door de stoers woonde. Dat ik op zoldertje aan het zingen was met die backtrackbandjes.
0: Ja.
1: Dus dan zat zij onder in het slopkamertje te lusten. En dan kwam ik weer vertrapt boven. En dan zei ze van nee hoor. Klinkt nog naast Noord. Dus zij vertelt wel als wel of naar goud is. En als een liedje naar goud is. Ik heb wel eens een liedje opgenomen. Dan zei ze van nee, dit moest niet opnemen. Ja, ik was zo wie. Ik zei ja hoor, dit is het.
0: Ja.
1: Maar dit werd ook niks.
0: Oh.
1: Ja.
0: Zij dacht je de rol van die Moeke overnomen.
1: Alex wel, ja. Nou ja, de rol van mijn moeke. Zij was wel degene die me vertelde of ik wel iets moest doen of nooit. Maar ze zegt nog steeds nou to me. Gooi naar je nummer meer, hè. Nou, dit laatste, hè. Laatste album, dit laatste cd, hè. Nou, gooi naar je weer, hè. Maar ja, dan bracht ik weer naar je cd, hoor.
0: Zij is er ook wel klaar mee.
1: Nou, ze zegt nou al, ik ben in 2027, 10 februari, ben ik 34 jaar artiest. Maar ze zegt nou al van... Die gewoon geen feest meer geven, hè? Als waar je daar ook bent.
0: Je bent ondertussen het al organiseren volgens mij.
1: Nou, ik heb zelf nou ook wel een beetje dat ik denk van... Nee, mod ook maar nooit, want al dat georganiseerde kost een hele hoop muiten.
0: Je gewoon 1993, Bert.
1: Oké.
0: Hathaway.
1: Ja, dat is een light Wat ik natuurlijk als discjockey halver draaide heb in die tijd, dat ik discos draaide bij Neptunusboom.
0: Ik was in Ulrum.
1: Ja.
0: Even voor de mensen die dat niet weten.
1: Ik werd zo'n beetje, om de twee weken moest ik door disco draaien bij de Krouw. En Leo Kullers was de uitbater. En die zei, Bert jong, we gaan even wat organiseren. En dan moest ik toch weer met die kisten omhoog sjouwen. En dan stond ik door boven.
0: Met die DJ booth, zoals ze dat tegenwoordig zeggen.
1: Met mijn alle apparatuur stond ik door boven te draaien. En ik moest zeggen dat die daar flauw vol kwam. En in die tijd draaide ik Hathaway met...

0: Hathaway was dat met What Is Love. En Bert, elke keer als we hier naar muziek zitten luisteren, dan zit door te glunderen en te genieten. Wel schijnlijf hebben van muziek, maar doe bist al in boetencategorie.
1: Ja, doe eens dan hoezo in mitmog. Nee, ik ben zo gek op muziek. Ik ben natuurlijk disjockey geworden, omdat ik muziek zo mooi vind.
0: Ja. Waarom is dat je nou gewoon bleven?
1: Ik vind zoveel muziek mooi. En ik heb natuurlijk op een gegeven moment... Ik was eerst piroot. Toen werd ik gevraagd om te draaien in een kroeg. Bij jongens in de perenstal moest ik dan een opente draaien. Muziek draaien, Nederlandse muziek. Nou, toen heb ik dus zo met mijn kameroot bedacht... Wie moet maar een discotheek beginnen.
0: Ja.
1: En mijn kameroot was ook... Dat was ook zo'n zendpiroot. Dat was een Cosmos.
0: Ik heb hier zien. Dit wordt een heel droeve vrouw trouwens. Dit is een kist nog wel. Ik heb een krantenknipsel van zien overlieden zijn advertentie.
1: Oh god, ja. Ik heb een zilveren advertentie over plots zelfs. Ja, dat is een kameroot.
0: Theo,
1: ja. Hij was de Cosmos en ik was de motormuis. En we hadden natuurlijk altijd... Als ik aan draaien was, dan gaf aan mijn rapport en andersom ook. En dan was het van... Cosmos... 100% binnenkomen en de muziek was geweldig. Nou, dat is zo'n onzin.
0: Jullie waren gewoon echt Cameroen.
1: We waren Cameroen
0: en dikke plan dus.
1: Dikke plan, maar we zonden een discotheek beginnen en we zonden een keer een luidje mogen zoom, want dat kon hij elk jaar. Dus dat moesten we ook kennen.
0: Dat zagen jullie gewoon down.
1: Dat zagen we wel zitten, ja. Maar goud.
0: Man met droom, of jonge jongens met droom.
1: Ja. Nou, we waren allebei gek van Highway. Hij staat er niet tussen, maar het is wel een van mijn favoriete...
0: Dat is toch
1: Giddy, go, go, go.
0: En toen dachten jullie, dat kennen we ook wel.
1: Dat kennen we ook.
0: Maar het liep dus heel aans.
1: Het liep aans, want we stonden altijd zondags met een holle kobbel bij de Bushalte. Dat was een vaste ontmoetingsplek voor de jeugd. En daar hebben we dan altijd de dikke verholden, hè. Noordweekend, zeg maar, waar we door hadden.
0: Ja.
1: Maar Theo die had een motor en ik had ook een motor. En we reden ook wel som, hè. Dan ging we een rondje in. Dus Theo was al een keer onderhoek gewoon met die motor. En dan heb ik hem met een ander boekje van pa weer opgehold. En dat was dus al een beetje... Hij was niet een geweldige motorrijder. Maar daar kun je niks aan doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar op een dag, op een zondagmorgen... had hij door weer bij die bus al te staan. En had weer de kop gek gehad. En hij is door weggereden met die motor. En... Hij wil Olleremoed en bij de single. Dan komt hij van rechts een auto en hij reed gewoon te hard. Hij moest boom op de rem en hij is dan onderuit vlogen. Met zijn motor onder die auto schoven. Hij is in de ambulance komen en hij had nog wat fluikt en tiert.
0: Ach,
1: maar dat was Theo. Maar in de ambulance is er overleden. En dat was voor mij natuurlijk wel een bijzonder moment. Want de dood, zo dichtbij... En die week erop, dan gooi je een kind op de kraal nog. Ik heb er nog in. Dan gooi je, denk je van, ik moest er nog een keer weer draaien.
0: Want jullie waren nou oud van jullie rond die tijd?
1: Ik was 18 en hij was 19.
0: Ja.
1: En ik moest dat weekend nog weer een disjockey spelen in de Perenstal. Nou, en toen stond ik naar al die mensen te kijken. Toen dacht ik van, wat is toch een rare wereld. Elk viert weer feest. En ik stond niet dus muziek te draaien, terwijl mijn kameraad is overleden. Mijn zuster, ik stond onder de douche. Mijn zuster die klopte op de deur. Die zei van, dat was iets aan het meurden, zeg maar. Is wat bijzonders gebeurd, zei ze. Die kameroon Theo is overleden. Ah, ik zie de kind nooit. Dat ken je nooit, ja. Dus dat was wel heel bijzonder.
0: Was dat de eerste keer dat je op zo'n manier... Ja, sowieso op zo'n gruwelijke manier. Nou, maar dat je überhaupt met de dood geconfronteerd werd?
1: Absoluut, ja. En we zijn natuurlijk allemaal met mijn kono die begroven is geweest. En daar werd het liedje eruit van... dat was het liedje van... had die man ook alweer... dit is uw orgel, heer, dit is uw kerk.
0: Ja.
1: Dat liedje van... Hij geloofde nooit, maar de muziek was zijn leven. En de muziek, dat vond ik wel heel mooi. Dat liedje is mij ook altijd bijgebleven. Dat vond ik een prachtig mooi nummer. Er zijn alle mooie orgel instrumentale gedalten in. Maar dat liedje werd gedraaid.
0: Een enorme schok dus.
1: Voor mij was dat een schok. Maar ik dacht dan wel bij mezelf. Dat heb ik nooit die dacht. Wie hem daar altijd bedacht met z'n beiden. Nou wil ik dat als... Toch wol man. Ik wil die discotheek wil ik beginnen.
0: Die droom die jullie hadden?
1: Ja, dus ik heb die discotheek heb ik dan gebouwd. En uiteindelijk heb ik dat wel gedaan, omdat we dat zo bedacht hadden. En natuurlijk ook omdat zelf die DJ, dat vond ik ook prachtig.
0: Ja, dat ging ik ook hier aan design. Maar ja, ook door bist toen met stop uiteindelijk.
1: Ja, ja, ik heb jarenlang ben ik overal west met die discotheek. En ik heb opnieuw een karaoke ook een show erbij bedacht. Dat was ook mooi. Hè? Ja, dat was ook in die tijd ook wel populair. Dus ik had nog een karaoke speler erbij. Maar ik kwam op een gegeven moment een keer toe van die nachtelijke draaierij. Hè? Ik ging naar een, ja, het duurde tot 2 uur volk. En dan zat je nog in Noor en ga ik een balletje. Was wel een gooit, ja. Dus ik kwam op een gegeven moment om 4 uur s'nachts toe. En er stond Wilma verdroom. En ik zag wel dat naar goud kwam. Want ja, ze was toch allemaal in troon. En ze zei van ja, als dit zo deur gaat, dan komt het naar goud.
0: Zij trok het gewoon aan.
1: Zij trok het
0: dat toen zo lang voet was.
1: Nee, ik was natuurlijk de week's melkboer.
0: Yeah.
1: Ik was al nooit toes. En er was, als ik zonder een zoom, ja, zwoensdags, dan bracht hij de rest zo neer. En zonder een zoom, de hollen om, dan draai. En zondags, ja, dan was ik ook nog aan het voetbal. Dus uiteindelijk was ik ons nooit toes. Ze zei van ja, dit trek ik nooit meer. Nou, ik zit in de ik zeg, als doe dat zo wil, dan stop ik ermee.
0: Dus dat was het einde DJ in Toon.
1: Ik stop.
0: Ja, en dit komen bij de vissers van Zoldkamp. Is dat de volgende stap in die carrière? Dat is toen echt vol ja, in de muziek geist.
1: Ja, ik wil natuurlijk een plooitje maken.
0: Ja.
1: En ik was in Zoldkamp.
0: Je was kloor met die backtrack bandjes.
1: Backtrack bandjes. Nou ja, ik had ook een backtrack bandje met de traditional van de Dubliners.
0: Yeah.
1: En ik denk, nou ja, als ik door een mooi liedje opschreef. Maar ik was dus in Zoldkamp en er zit een kerel in mijn Zoldkamp van... Bert, jong, doe maar eens een liedje schrijven over Zoldkamp. En toen ben ik anderdoors in de draaistal gaan zitten. En dan heb ik dat liedje geschreven op die melodie van de Dubliners.
0: Van die man had die uren zingen?
1: Ja, toen zong ik al een beetje ja, die backtrackbandjes.
0: Yeah.
1: Daar zijn ze ook al, hey, je zingt Bert, jong, dat is gezellig.
0: Die man was voor het eerst, hij zei, van, noem maar zo wat mogen je dan over Zoldkamp.
1: Ja, noem maar een lotje mogen over Zoldkamp. Nou, anderdoor voor in draaistal heb je dat lotje geschreven.
0: Oh ja? Dat ging niet zo makkelijk
1: over. Van Zoldkamp. Nou ja, dat bleek dus wel dat ik toch wel een beetje talent voor haar om zelf mijn eigen teksten te schrijven. Maar uiteindelijk heb ik, halve lotjes heb ik wel eens geschreven inmiddels, maar ik schreef ze altijd zelf.
0: Ja. Yeah.
1: En
0: gaat dat ook voor het volgende latje? Want wie hem nou een latje van die zoofklooster, hoor?
1: Nou, inderdaad. Ik heb dus een latje geschreven omdat ik het verhaal wil vertellen hoe het ontstaan is.
0: Het verhaal, wie het nou over hem?
1: Ja, en ik vond het zo mooi. En daar had ik een jongen uit stad, Dick Schuur. Die maakte muziek.
0: En aan dit nummer?
1: Ja.
0: In eigen verhaal?
1: En ik nam het op in Wensum, in een studio, mooi dichtbij.
0: Ja.
1: En toen ik dit nummer kloor haar, toen kreeg ik toch wel kippenvel van hoe het nummer worden was.
0: Huh?
1: En ik snap wel dat mensen dan denken van ja, hoe kun je kippenvel krijgen van jouw muziek? Maar gewoon, het light klopte gewoon om mijn idee. Het was mijn eigen verhaal.

0: Ja, mooi. Birdie was dat met zijn eigen verhaal. Doe dan wie hier 2 uur over en doe ik dat in 6 minuten. Maar wat me opvalt, ja, doe ik ook gewoon mooi zingen, hè?
1: Nou ja, ik... Ja, als
0: ik bedoel, de andere latjes zijn ook prima, maar nee, dat is meer wat...
1: Dat is ook zo jammer, dat halve mensen kennen me alleen maar van de hypnotiseur, de visser van Zolkamp en van Met Mijn Ogen Dicht.
0: Ook al mooi.
1: Maar als ze op mijn... daarom mag ik misschien even reclame voor mijn Spotify-account kijken. Dan kennen ze zo'n halve lijstjes dat erop staan. En er staan halve lijstjes bij dat men helemaal niet kent. En wat toch geweldig mooie lijstjes ben. En die worden ook niet draaid op de radio. Omdat sommige radiostations gewoon eigenlijk wie's ben. En niet alles willen draaien van Birdie. Omdat ze zeggen van nee, dat is niet geschikt. Dat vind ik zo jammer.
0: Ik hoor die zo voor. Bij ons op de zender.
1: Nee, maar dat ben altijd dezelfde nummers.
0: Hey, maar hoe zit dat? Hè? Doe eens zo'n Vissers van Zolkamp, dat was 92. Doe eens zo'n hele batterij hits had. Maar ja, toen ben je nooit deurbroken. Toen ben je een beetje een generatiegenoot met Frans Bauer en dan ook kwam Jannes. Ben je toen minder dan die jongens?
1: Nee.
0: Hoe zit het verschil dan?
1: Nee, dat durf ik wel te zeggen. En dat zijn mensen ben die zeggen, goh, wat is dat weer nou een wieze kerel? Maar als ik zeg maar op een podium sta, in een feesttent, en Jannes komt ook op hetzelfde feest, of Frans Bauer. Kijk, het ben natuurlijk de landelijke artiesten die overal bekend ben. En daarom kennen alle mensen die liedjes metzingen.
0: Ja, maar waarom is die dat niet lukt in deze jongens wel?
1: Omdat ik zelf nooit... Donner Touwvol. Ik heb.
0: En Jannes is toch ook gewoon in Drenthe gebleven?
1: Nee, maar Jannes heeft op een gegeven moment de kans gekregen om bij een plootmaatschappij aan te haken. En dan kreeg je de kans om bij een Emil Hartkamp terecht te komen. Kijk, ik ben op een gegeven moment belde de zoon van Johnny Hoes, Adriaan Hoes. Mm-hmm. En die zette me van Bert. Ik kan me een keer afspreken. Ja, ik denk dat is wel interessant, ja, want Telstar Music is natuurlijk ook een grote speuler. En nou, dan zullen we dus halverwege afspreken. Nou, hij belt me nog een keer weer en zegt, Bert, hoe zegt u dat? Wilst u er dan ook helemaal voor gaan als we in contact komen? Nou, ik zeg, dat word ik nooit. Ik ben nog melkboer. Ik heb alles wel hartstikke droog. Ik weet wat van die man heurt.
0: Nee, je vindt geen.
1: Nee, maar dat snap ik wel. Maar ik heb zelf nou ook iets. Hè. Ik ben afgelopen weekend in Schonebeek geweest. Ik moet aankomen. Ja, nou, je mocht ook niks toe heen gaan. Ik ga naar Gramsberg.
0: Ja. Yeah.
1: Daar is in Overijssel. Nou, daar ben we zo'n beetje 1,5 uur, 2 uur onderweg. Nou, dus ik wil me niet op te bekomen. Nou, dit mag dat niet elke week zo is.
0: Aha.
1: We hebben allemaal geen belang bij. Okay. Wie vindt het mooi? Ik vind het mooi als ik eigenlijk vroeg word, wat mensen ook echt het leuk vinden dat ik kom. En dat is in Drenthe, Friesland en Grun. Overijssel hoort er ook bij, want daar kom ik ook nog steeds. Maar ik hoef niet naar die andere provincies te houden, omdat ik hier ook al vroeg word. En ja, uiteindelijk, ik vind het mooi om te zingen. Het is nog steeds mijn grootste passie om mensen plezier te geven. Ik sta net op een podium om aanbeten te worden, of dat mensen zeggen, goh, daar sta je nou net, interesseert me niks. Ik vind het mooi als ik zeg dat mensen genieten van hetgeen wat ik duig.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik DJ was, vond ik het mooi dat de Daanflowers vol stond. Ik vond het niet belangrijk dat ik daar onderdeel van was. Ik vind het mooi om mensen plezier te geven. Mm-hmm. Ik ben een mensenmens. Maar een mens die mij dus anders zegt. Hè? Ik kreeg op social media ook wel eens lelijke berichten. Dan denk ik van die mensen, die kennen me allemaal nooit. Als je me kent, dan gooi je anders met me. Maar gauw, er ben ook van die mensen die sporen nooit.
0: Doe wil ze dus niet voor de 100% vergoeden? Dat wil zeggen, doe eens de show.
1: Nee, ik heb het goud.
0: Yeah.
1: Wilm en ik ben gelukkig. We hebben 2 kinderen die trouwd ben. En
0: maar dan is het zo dat radio stations naar altijd die muziek draaien.
1: Geef niks. Fire Klein.
0: Dan wist ook toch te veel vrede meer.
1: Wie ben Holla gelukkig.
0: Ja. En hoe zit het in? Daar heb ik ook wel eens gehoord. De macht van Volendam bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is wel iets. Als je dus aanpappen wil met die club. Ja, dan moet je inderdaad wel een beetje touw geven.
0: Ja.
1: Maar dat doe ik.
0: Is u dat zelf ook ondervonden?
1: Ja, ik ben wat dat betreft te angewies om mee aan te sluiten bij een maatschappij.
0: Ja.
1: Ik ben ook te angewies om mee aan te sluiten bij een bureau. Ik doe alles zelf.
0: Zo met Wilma dan.
1: Met Wilma.
0: Ja.
1: Als Wilma en ik iets niet leuk vinden, zeggen we, dat gaan we niet down.
0: Wilma is de sick om kloor met. Wanneer bestuurt de kloor met?
1: Nee, Wilma is een kloor met. Wilma zegt altijd van, kom op Bert, we gaan deur, want dat is gezellig. Er komen nog eens ergens.
0: Nou, toen vertelde ze net dat zij dat jubileum van die door, dat zegt ze van, nou, hou maar op.
1: Ja, maar dat is een jubileumfeest, dat is weer wat anders.
0: Nee, oh, is dat weer wat anders?
1: Nee.
0: Oh?
1: Nee, joh, we doen gewoon waar we zin in hebben. En zolang als ik nog zingen kan. En zolang als mijn stem gehouden is. En ik nog steeds plezier heb. Ik heb nou weer een nieuw liedje geschreven. Dat komt volgend jaar met mijn jubileum komt hij uit. En ik ben de clown.
0: Ja?
1: De titel alvast verklappen. Maar,
0: zeg maar, dat is dezelfde titel als ongeveer het liedje voor die moeke die...
1: Ja, wordt met begonnen is, ja. Ben Kramer de clown.
0: Dat is toch fantastisch?
1: En misschien dat dit ook wel mijn laatste liedje wordt. Maar in ieder geval, wie gewoon wel deur, omdat we het allebei leuk vinden. En
0: ja.
1: Wil met mijn liedje goudkeurt.
0: Oh ja?
1: Nou, wat er nog in opgenomen worden.
0: Ja?
1: En dat wordt dus de nieuwe single. Maar ik vind het gewoon mooi om messen blij te maken.
0: Ja. Nou, en dat lukt hij nogal door.
1: Waarom heb ik die ook blieb ook vandoor? Nee.
0: Nou, dan moest er nou een vroeg beer. ik denk er. Nou ja, die zangcarrière, dat is duidelijk. Ondertussen was die SRV-carrière al voorbij. Mist u dat nog wel eens een beetje, trouwens?
1: Nee, dat mis ik nooit. Maar ik zeg wel dat de messen op het platteland nog wel een melkboer nodig hebben. Want het wordt al lastiger om je boodschap bij hoes te krijgen.
0: Mm.
1: De winkels die verdwijnen omdat de grote jongens ons kapot maken.
0: Ja, maar dan ben je zelf die plattelanders. Die gaan gewoon zo wat door die grote supermarkt.
1: Dat klopt, maar de mensen die op leeftijd ben, die hebben nog steeds iemand nodig die ook bij haar aan hoes komt en die haar ook nog op diezelfde dag een gesprekje geven. Hè?
0: Ja.
1: Dus het contact met de mensen, dat is in Durban zo. In Ulrum is geen winkel meer. Hoe mooi was het als er nog een dorpswinkel was. In Zalkum is weer een dorpswinkeltje. Mensen kennen elkaar ontmoeten.
0: Ja, maar het is niet goed, ik ken naar goed. Dat moest je toch uit als ondernemer.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Maar de ontmoeting is zo belangrijk. Voor mensen in een dorp.
0: Ja.
1: En in de stad heb je alles nog. Maar in een dorp is niks meer. En dat is zo platland, zo schrijnend.
0: Ja, maar daar maar eens wat aan. Wat was er aan daar dan?
1: Mijn brui rit nog en die gaat deur totdat het de klomen is.
0: Ja. Het hij nog een opvolger dan?
1: Nee, helaas nooit.
0: Nee.
1: Maar daarom, ze ben nog steeds aan de rit. En ze zijn nog steeds lol. En ik ben blij dat het nog steeds duurt.
0: Hey, dit is Leven met Muziek, door het probleem over ja, dien leven. Wie ben nou een beetje aan het... Woest toen nou stijst? Dat is ook een bijzondere tijd. Daar begint ze weer met een motorongeluk, hè?
1: Ja, of zo net een voorongeluk gehad.
0: Ja.
1: Zo met ons klein zijn. Maar
0: toen ben jullie behoorlijk verschrokken?
1: Toen ben we van schrokken. En dat was natuurlijk, het was op Goede Vrijdag. Nou, dus eigenlijk, de moet er alle goud komen. Maar dat was niet goud. Maar in ieder geval, ze ben er allebei nog.
0: Ja.
1: Kleinzoon is er hooghoud van overkomen. Of zo net, nog wel wat probleem.
0: Ja, ja. Maar hij is nog al een beetje aan het revalideren.
1: Revalideren, ja.
0: Maar het komt goud.
1: Het komt goud, jawel. Ja. Hij moet wel iets inleven. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Je maakt altijd blieden weten, maar er gebeuren zoveel ongelukken en wat verkeerd afloopt.
0: Mm.
1: Dit is gelukkig gouden afloop.
0: Maar opa Bert is wel even geschrokken.
1: Ik ben al geschrokken en Wilma ook. En wie zat hoog in de stresslevel. En dan zegt Wilma op een gegeven moment in mij van... Doe stof met oren 's nachts. Dus naar dokter West en dan heb ik ook nog een slobak neu.
0: Dat heb ik begrepen, ja.
1: Daar hebben zoveel mensen... Dus door is ook wel mee te leven. Alleen nog de mooie maskertje op hem of een beugeltje en dan komt
0: maar er. Maar nu was voorlopig naar de bus, hoe gaat dat in?
1: Ja, nee, ik mag den 3 maanden naar op de bus.
0: Oh.
1: Dus ik denk dat ik pas in januari weer op de bus kom.
0: En waarom over 3 maanden in wel? Is het in over?
1: Als ik die behandeling krijg, dan gaat dat naar beneden. Maar beneden de 15 stops per uur wijn.
0: Ja.
1: En ik zit op 32, dus ik hoop dat dat... gauw achter de rug is, want ik wil hoger weer op de bus.
0: Ja. Yeah.
1: Want dat is mijn leven.
0: Oké. Okay.
1: De bus en de zingerij. Nou, en ik solliciteer nog niet bij RTV Noord, maar soms gewoon homo winnen om nog een keer DJ te worden bij RTV Noord.
0: Nou, ik kijk er nog uit, Bert. Hey, nou, laten we nog even kijken naar die carrière. Wat is voor die zelf een hoogtepunt?
1: Nou, ja, uiteindelijk... Ik moet eerlijk weten dat ik het allergelukkigste ben met Wilma natuurlijk. En met
0: ik heb het over die carrière, hè?
1: Oh, met mijn carrière. Ja. Nou ja, ik wil toch wel benoemen dat dat mijn allergrootste hoogtepunt is. Maar mijn carrière...
0: Ja, en in die dochter en die zoon of in die kleinzoon.
1: Ja, maar...
0: Hebben we dat in maat?
1: Ik moet eerlijk weten, hè, als ik ergens aan het zingen ben... en de mensen die gewoon door de dak... dan heb ik ook een fantastische oomd. En dat gebeurt gelukkig de laatste tijd ook. Dus ik ben eigenlijk mijn hoogtepunten, die ben alle week nog aanwezig. Ik heb alle week
0: zo'n beetje hoogtepunten. Ik dacht dat 2000, Joe 2000 op groot maat ook een bijzonder moment
1: ja, met FC Grunning, dat was ook mooi. Met de promotie dat ik door op het balkon stond, zeg maar, van het gemeentehuis. Som met de selectie.
0: Dat was ook een erkenning voor Birdie, toch?
1: Voor 10.000 mensen mocht ik dan You Never Walk Alone zingen. Dat was fantastisch. Ja. Ah, goud, de FC zit ook in mijn hart. En ja, wie bent toch? Ik heb stiekem nog van plan om nog een medley op te nemen voor de FC. Maar dat
0: was een medley moeten worden, hè?
1: Met allemaal
0: FC Groningen liedjes.
1: Nou, kreten wat de harde kern achter het doel zingt. En al die kreten achter mijn koor. En dan, maar dan ben we, dat is toch heel pril.
0: Oké. Nou.
1: Maar we bleven gewoon bezig. En we bleven muziek maken. Zolang als het kan. En ja, ik kreeg steeds weer inspiratie. Dus.
0: Je bent voorlopig nog niet van die hoofd, begrijp ik wel. Gelukkig nooit trouwens.
1: Nee, maar ik vind het ook mooi, hè, dat. Ik ben een Groninger en RTV Noord is het muziekstation voor de provincie.
0: Ik wou de ene ding, ga je toen naar weer nou?
1: Ik ben blide.
0: De politiek in?
1: Nee, gewoon naar weer in de politiek.
0: Maar dat was wel een vergissing van die, hè?
1: Nou, niet echt een vergissing, maar.
0: Ah, kom op.
1: Ik ben
0: dat was een vergissing.
1: Ik heb er voor je gezien en ik heb wel mijn best gedaan.
0: Ja.
1: Ze waren wel blide met mij.
0: Nou, naar de ergenoen heb ik gehoord.
1: Nee, maar ja, goud. Ik ben altijd missen dat wat van je vindt. Maar wat is René? Je man jezelf weten en jezelf blijven. En men zegt wel eens, hij speelt een spelletje, maar ik ben gewoon mezelf. En als ik op het podium sta, ben ik mezelf.
0: Ik vond het mooi in ieder geval om 2 uur nog die te luisteren, Bert.
1: Nou,
0: ik dank je voor die aanwezigheid.
1: Ik hoop dat de luisteraars er net zo over denken.
0: Daar twijfel ik aan, eerlijk gezegd. In elk geval, dit was Leven met Muziek met Birdie, alias Bert Schaap.
1: René, bedankt.
0: Techniek van deze overleving werd verzorgd door Esmeralda Smit. En Boudel is terug te luisteren als podcast. Dim wel zonder de muziek. Hier op Radio Noord daarmee 2 deuntjes voor Oinseert. Dat is ook een heel leuk programma. Is dat toevallig?
1: Jazeker.
0: Ja.
1: 2 deuntjes voor Oinseert met allemaal Groningsartiesten.
0: Ja, zo is dat.
1: Dat is het allerbelangrijkste wat RTV Noord op de radio heeft.
0: Kijk.
1: Groningstolig en de Groninger muzikanten steunen.
0: Wie begon er goed met een liedje dat je toen nog goed koos nest, Bert?
1: Ja, dat was een liedje dat, nou ja, kijk, mijn beide kinderen bent hoezoet. En ik heb voor beide kinderen ook een liedje geschreven. Voor mijn zoon heb ik geschreven Mijn Zoon.
0: Ja.
1: En voor mijn dochter heb ik geschreven Mandy.
0: Ja.
1: Maar toen Mandy ging trouwen, toen heeft zij gekozen voor dit liedje van Ed Sheeran.
0: Als je wilt die liedje night.
1: Nou ja, ik heb natuurlijk wel voor de zong toen ze trouwden.
0: Oké. Okay.
1: Dat is logisch.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik vond dit zo'n snoezig liedje.
0: Mooi.
1: En Ed Sheeran is natuurlijk een fantastisch artiest.
0: Geweldig. Ik ga hem luisteren. Speciaal verdiend dochter. Perfect van Ed Sheeran. Bert, hartstikke bedankt.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid, een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad.

0: beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Moi, ik ben Wia Buse. Kent u Avery's Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer, nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Avery's in Zuid-Laren.
2: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
3: Ziezo, Caravan weer helemaal gecontroleerd en oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
4: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
5: Meubeldorp. Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar Sunweer en Rolloen.
6: Tweedeuntjes Verijsend.
7: Met Rolf Schreuder.

0: Ze schreef dit nummer zelf. Het komt van de LP Ruif en ze schreef het zo met Bernard Gepken. Dit was meneer de Bakker met Kloor Wakker.
1: Twee deuntjes voor een cent.
2: Twee deuntjes voor een cent.
3: Twee deuntjes voor een cent.
0: Goeiedag, en schier dat je lust en wordt nog weer een nieuwe aflevering van Twee deuntjes voor een cent. Gaan René Walhout? Jazeker wel, René Walhout. René is net in zijn witte autootje gestapt richting de Drentse grens, want hij gaat op bezoek bij Lianne Abon. Hij gaat hem op de koffie bij Lianne om te vragen houdt u vergooid. Want zij is drak in de weer met de voorbereidings voor aankomende woensdag, want dan is het grote Twee deuntjes voor een cent jubileumgala in Theater Geert Thijs in Stadsknol. En we kijken nou ver Lianne door met is. Verder de nieuwe single van René Beverwijk, die is hier op de deur maar ervan. En nog vele andere oude en nieuwe streektaal muziek in deze overleving van Twee deuntjes. Eerst splinternijwaak, de manosfeer van Erwin de Vries. Dit is Testosteronie.

0: Terug een tweet van Twee Deuntjes Fun Sint. Eddie Koekoek met de Club op straat. Een Twee Deuntjes sessie uit Meert 2002. Met de virtuose Anne Kraster en de geweldige bassist Gerrit Veen. En een zeer, wat zal ik zeggen, gevoelige, overgevuilige Eddie Koekoek. Wat als een gedenkwoordige oomt in Meert 2002. Nou, kun je mensen nou beter enthousiast maken over je eigen vak dan in Latje. Nou, Peter heeft dat probeert en het is een geweldig nummer worden. Ab Tuikers assistent, dit is de uitvoering van de voorheen de bende en passiepanten uit 2008. Peter Daan.
1: Komst toen net van middelbare school en was worden wil, was nog nooit.

Fledderboers van Jan Henk de Groot. En Jan Henk die gaat zelf ook theater weer in. Aankom voorjaar met genaarnaars als de meesterpianist Reinoud Douma. Het komt ook een vuurpruifje aankomende woensdag in de Twee Deuntjes Theatershow in Geert Thijs. Door is ook Jan Henk de Groot. En over Jan Henk gesproken, hij mag ook landjes veranderen. Op de laatste ploort van Via Buze doorstart een geweldig nummer dat zij fantastisch zingt. Het is van de hand van Jan Henk de Groot, zoals ik al zei. Dit is Doe Heurst Hier Bij Mij.

Het spookachtige geluid van Ravis and the Dogs. Dit was de Trein Noor Sodom. En in de naaste toren start een groot verhaal over deze band van de jonge kerels van Ravis and the Dogs. Een week over het leden in twee deuntjes waar u een plootje aanvroegt in de rubriek Lot Me Heuren. En dat was het nummer van Henny Vrienden. Het gaat niet over. En ik dacht al bij mezelf, ja, daar ken ik ook de Groningse variant van. Die is van Marcel Hensema natuurlijk. Die nam het nummer een keer op som met zijn zoon Berend. Het gaat naar over is in het Grunners. En over Marcel sproken, hij is aankomende week nog twee keer te zijn met zijn show Eldorado in Delfzijl en in De Klinker in Winschoot. Dus Marcel Hensema, de livehebbers, kennen er even boven. En ik er is ook weer zien mooie typetje Radio Roelof, de zendpiroot van Eldorado. Maar hier is Marcel dus met het prachtige nummer van Henny Vrienden. De grunnige variant, het gaat nooit over.

Guide Night over cijfers. Het Guide Night over geld. Het Guide Night over bezit. Moreover welven die het allermeiste telt. Het Guide Night over kwoordheid. Het Guide Night over hoed. Het Guide Night over overgunst. Moreover wel die in die weerde loopt. Het Guide Night over leeftijd. En het Guide Night over lust. Night of stone, hey of bibist.

Het gaat niet over zilver en het gaat niet over goud. Het gaat niet over wat in kleur is, maar over wel het mooi.

0: Atemheit, dat zuchtst du, Lote, wel.
1: Twee deuntjes voor I Sand.

0: Henk Scholte en Turf met Lot Me Heard, nogal indrukwekkend. En Henk was natuurlijk de eerste presentator van dit programma, Twee Deuntjes voor een Cent. En Henk denkt me ook nog volk terug, helemaal in het jubileumjaar van Twee Deuntjes. De andere presentator van Twee Deuntjes voor een Cent, René Walhout, daar is in zijn witte autootje voortrijden, zeg ik al. René, hoe zit het?
1: Bij Lianne Abon in de hoeskamer. Lianne, hoe is het met?
2: Prima.
1: Ja?
2: Ja, ik vuil me goud en goud gezond. Dus daar kun je op deze leeftijd wel blij mee wezen, denk ik. He?
1: Ja, maar eerst natuurlijk de mokken gaat met een grote verandering in je leven.
2: Ja, de bedoel is dat Michos overleden is.
1: Ja.
2: Vorig jaar.
1: Was het belangrijkste deel van je leven met Daldest?
2: Dat kist wel begrepen.
1: Ja.
2: Sinds 1957, 6 jaar verkeerden en de rest trouwde in 63. Dus nou, tot vorig jaar heb je toch goud vol met ons beiden. He?
1: Ja, en dan is dat, een beetje doen. Hoe pak je het dan weer op?
2: Ja, het is, ik zou zeggen van met je familie. Met je, maar ook heb ik wel zijn wat vriendschap belangrijk is in zo'n fase van je leven, zeg maar. He? Dus op allereerste plek was het al van de manier waarop mijn Sjorsi overleden is. Dat ging allemaal heel vredig en mooi. Wie bent er nou touw leeft. We hebben met elkaar, met zijn beiden, veel erover proot. En daar worden mensen ook rieker van. En we hebben Alex Sjorsi leven tot het gootje goud doen, zeg maar.
1: Dus gewoon een goud gevuil, begrijp ik.
2: Ja, dat is het. En daarom heb je ook met een rouwverwerking, denk ik, het wat eenvoudiger. Vanzelf mis ik hem alle dagen. Want ja, het was mijn maatje. Dus touw. Zoals ik dat in het landje Sjorsi ooit schreef.
1: Mooi van die mooiste landjes.
2: Ja, dat hebben we misschien afschuit. Is dat ook afspeeld. Maar zo zit het nog steeds in mijn koor. Mijn gedachten, zeg maar. Dus dat is goud. En op een gegeven moment, ja, een van de beiden gooit dat eerste van deur. En dat heet hij West. Dus touwmoor.
1: En nou sta je dus al lang in vuur. Maar doe ze zitten. Ja, blakend, kan ik wel zeggen.
2: Oh, nou, ik vuil me goud. Dus dat is geen verduister. Maar daar mag ik wel dankbaar voor wezen. En heb zin in dingen en heb ontzettend veel contacten met leuke mensen allemaal om je touw. Dat ik denk van ze mag me nooit meer vertellen dat de wereld verrot is. Want er ben ook nog een hele hoop goeie dingen te beleven met leven.
1: En als ik hier rechts kijk, daar staat een piano. En ja, met de deksel omhoog, toen mocht ze ook nog aan muziek.
2: Alle dagen. Ja, ik heb hier een piano staan en boven ook. En boven is mijn gitaar, dus ik wissel een beetje af.
1: Nou, hoe gaat het in? De komst van Beer of in de kroes ervoor achter?
2: Ja, dat kan zo wel wezen. Of ik ben met ding bezig en dan heb ik een klusje doen. En dan denk ik van nou, Lianne, dan mag ze wel even zitten gewoon. Nou, dan ga ik lekker bij de piano zitten, dan ga ik even wat spelen. Zo.
1: En wat voor meer liedjes zingst u dan?
2: Alle soorten.
1: Ook die eigen nog?
2: Ja. En ik mag wel zeggen dat jullie hebben me ook weer een beetje opgejut. met de plannen allemaal. Dus nou weer wat meer Alex. Maar nee, het zingen is er altijd bij blijven.
1: Lianne, we proberen daarmee even verder. Maar we moeten eerst een liedje draaien. En ik stel voor een liedje van die. Welke zullen we draaien?
2: Nou, we hebben het net al over gehad. Ik zal zeggen, draai bij Sjorsi maar.
1: Van Lianne Abon. Ja.

Beetje een vergeten liedje van Harry Nijhoff. Zo met Inkie de Jonge. Dat was Noorderzundtouw. En die stem, die kleuren zo mooi bij mijn koor. En daarvoor Georgia on my mind van Ray Charles. Maar dan de Liane Abel. En in Grun had het gewoon Shorty. Dat is toch prachtig. Liane Abel dus woensdag op het grote podium van Theater Geert Thijs. In onze jubileumshow van Twee Deuntjes voor een zingend. Er bent nog een poorkoord, heb ik gehoord. Nooit veel meer. René Wallout blieft nog even bij Liane. Ze neemt nog een bakje koffie. En na 11 uur dan komt er een tweede deel van het interview van René met Liane. Voordat we naar de Noorden Koffie gaan, is hier nog een nummer van Hister. Michel Weber en Merel Weijer. Met een stuk van de eerste ploot. Dit is Het Komt Gaan.

0: Twee deuntjes voor 1 cent.
1: De Noordzee lag te slopen, wie kwam terug op kiel? En in de verte zag ik

0: uit de theatershow. Bartje op het peert van Ameloux. Januari 1986 was het. Edestaal en de home van Delfiel. En ook al is de Edestaal weer week voorbij hier op Radio Noord, wie ben er nog lang nooit flauw van. Dit was de eerste uur van Twee Deuntjes van Sint. Daarmee in het tweede uur nog een gesprek van René Walhout met Lianne Avon. Die heeft de nieuwe single van René Beverwijk. En nog veel meer moois in het tweede uur verantwoordelijk van Twee Deuntjes van Sint. Tot zo.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in, dat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
9: Honda, the power of dreams.
10: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 11 uur.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden. En daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden.

En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen, en in Eersel werden 2 voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies.

0: in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Riga.
1: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
2: Riga.
1: Riga Keukens, daar word je blij van.
4: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
5: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
4: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
6: Radio Noord. Twee deuntjes voor Rijsend.
7: Met Rolf Schreuder.
8: Bij je groot.

0: zus.
1: Een lekker rock'n'roll nummertje, want dat kunnen we goud iets in tiet met de Javelins. Dat was inderdaad Vries Wolma solo. Dion Bouwers en Steven Vanger, daar ben ik aankomende woensdag ook te zijn in Geert Thijs in het Twee Deuntjes Verlangend Jubileumprogramma. We draaien hem een van de rode hits. Dit is La La Life, de Steenvanger.

0: Bert hadden ze in de Nozems met Lola. En Bert had ook een bijzondere tijd achter de rug. Hij staat weer op het podium sinds lange tijd. Hij is een half uur lang de running geweest. Vanwege ziekte en beter worden en weer tegenslogen. En nou is hij weer helemaal weer om op het podium. En staat er als nooit te veuren. Samen met Herman Zandman hangt hij de slingers weer op. De gezellige latjesmokker René Beverwijk, daar stuurde ons zijn nieuwe single. Het heet Dij Dij en ik wou het verder uit wordt overhoud.
1: Wil ik lach nog op binus, nog half in de dommel. Ik had de bek wiet open en de ogen nog zo gauw is dicht. En de wekker radio, die draaide niks als rommel. Latjes over kavia's en latjes over extra kilo's aan overgewicht. Dus ik draai hem hier om, nog even uurtjes lopen. Zou een latje kwam een grote hit, maar ik was er nog maar Jordan.

ding, wat moet ik nou? Ik wil weten wat ik hoorde. Er zijn nog haar grote bloten, zo ook in de olie heb ik gestrooid. Dus ik stapte in de auto, dat is wat het dan gebeurde. Ik denk misschien dat zij het weet, net zo naar de kindertje, sowieso vertel, ging ik voor. Stond ver achter de balie, hij had er heel veel verstand van. Hij had een bril op de neus en hij had zijn buiten oortjes in. Dus ik vraag eens toen hij hield, ik wacht geen nommer, nog geen titel. Ik kent alleen maar neuriet en ik word geen enkel woord in.

0: dibbidabbidi.
1: Nou, die Fanny wist van niks. Wat een zinloze actie. Mogelijk was mijn oma aan die dag net 80 jaar. En de hele familie kwam door een touw met de taxi. Misschien is de Reiner dat kan helpen, want dan binden ze allemaal bij me koor. En ze zaten in een kring met de hapjes op tovel. Ik denk die gewoon worden, dit liep niet het allerbeste moment. Dus ik ging voor ze staan en ik opende mijn snovel. En ik zei lustig goud, steek de vinger op een zijn, het is al

0: Marikenklooster, begeleid door de mannen van de straat. Het was het Speak Me. Ik ben zeer blij dat ook Marike de Grunige Tol vond het om mooi in te zingen. In Duitsland is een geweldige liedermacher David Lübke. Van oorsprong komt uit Hannover. Hij is heel actief, verder al veel ploten op zijn omstoon. En ook op de socials is er volk te vinden met schiere nummers. Een liedermacher van de Oldestempel met aandacht voor live de boze wereld om touw en waarom mensen nooit wat origer te mekoe ben. David Lübke, de laatste opnummer die verschenen is op de streamingsdansen, is dit Wo und Wann. David Lübke.
1: Ich versuch etwas zu schlafen in dieser Sternen.

weer wordt en boeten is het Gries. Christ geliek, aast ongeliek est. Indien haat valt dat onwies, zoals de keunig in je kop zegt. Het is mijn abmoor noor het zin, tot mijn stem nooit duurt te zeggen.

0: Arnold Veeman en In Dit Hoes. En dat is een van de beste nummers van dit jaar, als je het mij vraagt. Arnold is ook woensdag in Theater Geert Thijs te bekijken. We richten onze antennes even weer op Eelde, want door is onze verslaggever René Walhout neerstreken. René, hoe zit het?
1: Nou, al noost die Liane Abel hier in haar hoeskomer. Ja. Ja, de reden dat ik hier ben is natuurlijk aankomende woensdag in Geert Thijs. Mm. Ja, na een lange tijd ga je het podium weer op. Ja. Is dat spannend voor die?
2: Nou ja, nou, het zal altijd wel wat spannend zijn. Dat is altijd natuurlijk als je het gauw door wil. Maar ja, het was voor mij vanzelf eigenlijk van twee deuntjes bestaat 24 jaar. En zo'n belangrijk programma voor de Streektol en voor wat al die jaren best had ook met. En gedachten is aan Hendrik Scholten vanzelf. Hè? Dus, maar ook dat ik het een programma vind voor ze echt een mooie laatjes kiezen. Niet alleen maar het donker, zeg wie dan, makkelijk. Maar ook als de minder makkelijke laatjes zaken, de mooie laatjes. En ook niet alleen nog maar blijven met een paar oogklep en oorklep op. In onze eigen provincie, maar ook als even over de grens krijgen. En dat vind ik mooi. Dat
1: is nou, daar steekt een rol, vind ik, in onze zaak. Ja. Maar wie gaat het met me over die? Ja, doe wees beeld, zo van Liane. Hoe liet het? Heeft u door zin in? Was u voort enthousiast?
2: Ik zei tegen Rolf van, leuk. Ik zei, wel down the mid. Nou, zei, dat word ik nog nooit, want u bent de eerste dat wie belt. Ik zei, nou, best ook mooi. Ik zeg, dan bel me over twee weken, of ik bel die wel weer om. Ik zeg, maar die gok is, dat heb ik gauw over Noordeng.
1: Waarom moest u door over Noordeng?
2: Nou, kijk, ik ben nooit meer de jongste. En ik vind wel, ik hoef daar nooit te zitten, dat is een soort circus act van, er komt ook nog geluid uit. Er zit zo'n mens met de gitaar en touw maar. Oh, wat knap dat ze dat nou nog kennen. Nee, daar heb ik helemaal niks aan. Gewoon, het moet goud wezen, dat is de eerste.
1: En hoe is u dat uitzorgd, hè?
2: Nou, ik denk, ik vroeg eerst maar eens aan mijn kinderen. En nou, Frank kwam eraan in ons te zeun en die zei van, vist het nog leuk, man? Ik denk, verdold, dat is een hele goeie vroeg. Ik zeg, ja, eigenlijk, ik zit nou om aandacht. Ik zit nou om dat ik zo nodig applaus mag of zo. Maar voor mij is plezier in hoe speelden is wat anders dan voor mensen speelden. En dat heb ik mijn leven lang doen.
1: Wat is het verschil?
2: Als je latjes duilt, en dat vind ik dan, krijgt dat nog een extra dimensie.
1: Als je zo met een in de ruimte zit.
2: Als ik alleen nog speel, of ik speel voor die, of ik speel voor een groep mensen, dan komt er ook wat terug. Ik weet nou, ik zeg altijd, het mooiste latje bestaat tussen ons in.
1: Ja, ik weet dat wel volken, maar wat is dat dan?
2: Ja, nou, loop ik dat met het mysterie van het latje zingen. Ik bedoel, ik heb daar ook geen weerwoord voor.
1: Dat is de magie van de muziek.
2: De magie. En dat ontstaat gewoon als je op een goeie manier, niet alleen nog maar op de automatische piloot, maar echt aan het zingen ben.
1: Dus doe wat er op een gegeven moment doet, ik ga dat down, maar ja, dan ga je zo naar de lounge staan.
2: Ah, nee. Ja. Nee, maar dan was ik nog naar kloor met dat Frank zei van, vist het wel leuk, man. Dan kwam mijn andere zoon, Stefan, en die kwam verdold met dezelfde vroeg. Hij zei, vist het nog leuk, man. Ik zei, ja, ik zei, dat vindt Frank net ook al. Ja, ik zeg, ik moet eerlijk zeggen, daar heb je mijn hart, zeg ik vind het nog leuk. Ik vind het nog altijd leuk om een stuk zwart te doen.
1: Maar dit is die begeleiders nou?
2: Nee, en daar kwam dus een paar dagen later kwamen ze hier een keer gewoon lekker lunchen. Daarnetie. En die stelden als daden exact dezelfde vraag. Nou, dan wist ik het helemaal wel. Ik zeg van nou, maar daar had ik nog nooit beslist. Dan zei ik tegen Eddernetti, jullie gaan maar weer in de auto straks naar Roes. Naar Boil, waar ze wonen in Friesland. Ik zeg, gooi je met je tweeden ook nog maar eens goud broden van, ja, Liane kan nou wel wilden, maar is toch goud genoeg? En na een paar dagen zeg ik, dan bel ik jullie wel weer om. En dan gaan we beslissen of het wel of niet doen.
1: Nou, geweldig. Het is heel goud over Noordoord. Ja, ja. En ja, we zijn natuurlijk hartstikke blij dat jullie door woensdag op het podium in Geert Thijs staan. Jullie hebben ook alweer repeteerd. Ja, gebeurt er dan ook weer wat?
2: Nou, ik zou je zeggen, het is ook heel roer. Onze jongste zoon Stefan, die is fysiotherapeut in Meertenshof. En die gaat natuurlijk gauw veel om met alle mensen. Dus die houdt me goud in de gaten. Hij zegt, man, het is hartstikke goud. Nieuwe impulsen, nieuwe dingen doen als je oud bent. Dat is ook half gezond.
1: Maar ik ben even
2: gemaakt, zweven, want dat is gek. Het heeft toch op een of andere manier in mijn kop ook nog weer wat stimuleert, wat aanpitje, zeg ik dan in morgenrenners. Van ik denk van, hou, ken dat nou? En ik ben bezig en dingen weer boven tafel houden. En zo is er ook nog, dat wil ik dan als primeur wel vast zeggen, een Nijlandje nog goed komen.
1: Nee,
2: en daar
1: geweldig.
2: Wil ik ook down. ja.
1: Nijlandje.
2: Maar dat is gewoon jullie schuld, zeg maar. Want dat kwam gewoon niet. Ik van, dat is gewoon totdat je even extra wat aandacht geeft aan dingen.
1: Nou, dan moest ons nou wel een heel nice. Hoe had je het landje?
2: Dat zeg ik lekker nice.
1: Oh, dan moeten we woensdag verrollen.
2: Natuurlijk. Ja, je mag nog een verrassing overrollen, ja.
1: Nou ja, wie ging natuurlijk al hartstikke uit naar die optreden. En ook van de anderen natuurlijk, woensdag in Geert Thijs. Ik dank je voor het gesprek. Wie gewoon nog een liedje van die draaien? Welke stelst u voor?
2: Nou, ik, de keuze moet heel veel liedjes. Ik bij mezelf denk van, misschien is een klein liedje, Miemerend op Diek, van David en Mie. Dat is wel een mooi liedje. Dat is mocht, naar mijn eigen idee. Ik denk David zei van, als je met je tweede bent en je hebt met goud, zoals ik met George dat had, dan huif je soms ook een poos niks tegen me kort te zeggen, maar dan wat je dat goud is.
1: Een liedje van die en van David Hatsema?
2: Ja. Ja, precies.
1: Miemerend op Diek.
2: Miemerend op Diek.
1: Dankjewel.
2: Geen doen.

Twee generaties Fors, Olof en zijn zoon met wie gewoon deur en doorveur Lianne Abel en Miemend op Diek. En Lianne mocht ons slim nieuwsgierig van wat er aan woensdag allemaal op podium gebeurde gooit in theater Geert Thijs. En door is trouwens Olaf Fors ook weer, want hij presenteert de Barrel. Dat allemaal aankomende woensdag.

luisteraars. Het is gelukt, je bent binnen op Radio Noord. Hier is Radio Roelof op de 100.2 FM. En fantastisch dat het weer even gelukt is. Ik kreeg er wel ander, die mensen van RTV Noord. Hier is even een verzoekplaatje voor R.S. Greuter uit Sappemeer. En die had een plaatje eigenlijk van Henk Wijngaard. We gaan het snel van start voordat de radiocontroledienst is weer eens in onze luchtplugs. Hier komt ik, Henk Wijngaard met Doebispien Speklapje. Ik moet wel hem zingen, Greuter. Ik vind het wel een damers onvriendelijk liedje.

0: ook voor vegetariërs. Een aanstootgevende liedje. Maar ja, als Greuter hem draait wil, dat is wel een van mijn beste luisteraars. Dus die moet erin men.
1: Honderdduizend keren zegt, ik speel met die gaai spel, want heus ik mijn het.
0: Ja, ja.

lang gehad. Voor de mensen die net ingeschakeld zijn op Radio Noord. Dat is een jammer, want dit is Radio Roelof. Voor zo lang als het duurt. Als het mee zit, dan blijven we nog even draaien. En leuk.

0: deze checks luistert. Kijk, moet luisteren.
1: En laps toen met nader wordt ik koud.
0: Henk Weijger die vertelt gewoon dat hij die Marietje aan het zoeken is. In de sterren, troost. Maar dat is gewoon stalken. Dat is strafbaar. En dit is body shaming, nemen ze dat. Dat is als je over iemand zijn andere lijf hebt wat zegt. Ik bedoel, je zegt dat niet tegen een vrouw van doe bist mijn speklapje luivert. Als je 20 jaar getrouwd bent en mijn koe goud kennen, ik ken haar wel. Maar dat is echt net zomaar tegen een vrouw. Dat is toch stroots, loopt dus. Dus R.S. Grootroes zat meer en dit is Night Me Lightje. Ik kap hem ook even aan van die Henk Wijngaard. Ik kan zijn stem niet uitstaan. De volgende plaatje. Ja, dat is altijd een verrassing wat dat in is. Ik moet even in mijn mailtje, wat ik hier allemaal heb. De volgende plaatje is even voor Koeneman. Koeneman, de Middenstraat. Allemaal wel bekend. Als er nog een mooi vloertje gelegd moet worden, dan weet je hem te vinden. Herman Bondhuis en de Specials met het lijntje Moeke. Komt-ie. Moeke. Ja hoor, kom er maar in, Moeke.

buurt. Dat is een blauwe Volkswagen Jetta voorbij ziet rijden. Dan is dat B. Muller van de radiocontroledienst. En dan moet je hem bellen met de studio 0617070603. En dan moet je hem voorschouwen naar de raankomst. Maar voor zolang als het duurt, zitten wij hier droog en hoog op

0: natuurlijk een fantastisch nummer. Dan moet je erin benoemen. Elke nooit het moeken en elke nooit het leven kregen.
1: Maar in zijn golden hart kon zoveel verdrogen. Moeken gaas.
0: Dit rook wat, hè, muziek.

0: Au, god, verdamme.
1: Ja, sorry luisteraars, er gaat hier in meer zijn uitzending. Ik heb hier een glaastoon en die houdt me over de apparatuur in. Nou, dan mogen we...
2: Anna, breng me even nou.
1: Ja, luister even, Han, ik ben verder. Ik ben even van de... Van de wijs af, zeg maar. Ja, even met het riedeltje. En dan gaan we even verder met een plootje wat ik zelf heel mooi vind. En dat is een liedje wat iedereen natuurlijk kent. Een grote hit was dit destijds. Ik hoor de blues, het sneeuwbaltrio. Komt-ie.

zo herkenbaar. Natuurlijk, voor elke orde dat je ja, liefde heeft en eigenlijk blij is dat hij dan wel, zij, er niet meer is.

0: wakker wordt.
1: Elke neunde mag zien fouten natuurlijk, jongens. En soms dan, ja, dan kun je dat nooit meer repareren.
0: Dat leven nou pas de hel.
1: Ah, schitterend. Wat bloos. Sneeuwbaltrio. Evergreen. Altie Groen. Hartstikke mooi. Ja, dan ben we alweer aan het einde komen. Maar we moeten een nachtje lang op de zender blijven. Ja, dan komen die jongens toch voorbij met de dikke blauwe Volkswagen Jetta. B. Muller uit Assen. Ik heb net een bericht gekregen dat in de buurt is. Dus we gaan er snel uit. Laatste plootje. Hier zo hoog in het noorden van de Music Sounds. Ja, kom er maar in. En hier bij Radio Roelof draaien we natuurlijk altijd vinyl. En wie dat niet begrijpt, is een dikke debiel. Want alleen vinyl heeft hart en ziel.

0: En deze is even speciaal voor de heer Poppen. De heer Poppen uit Vroombos.
1: Hoog in het noorden.
0: De heer Poppen. En niet de heer Poepen. Alhoewel de heer Poppen, de heer Poppen, misschien soms ook wel moet. Poppen met een E ertussen. Jongens, we moeten roots. We moeten eruit, want we krijgen berichtjes. Ze zijn nou echt in de buurt. Dus dit was Radio Roelof. Tot de volgende keer. Mooi.
2: In Zeukenhoor, wij is kwam aan Adelfout, of is jouw gezicht mij goud? Hij een jicht of rheumatiek, of de griep zit net gelijk. Kom weg, kom bij mij, ik mag jou van het wijn brengen. Hij lucht het nooit meer rood, vindt best en zeker brengen.

0: ik dat hoor.
1: Je doet
2: de Evergreen Knikkers van Stad. En het nummer is al meer dan 20 jaar oud. Maar dit is de meest recente versie uit 2023. En dat staat op de LP Mooi Bij Huis Bliem van de groep Stad. En door met commenteren van deze overleven van twee duintjes voor een cent. Voor dodelijk, je weekend is goud hier op Radio Noord. Ook nog even speciaal bedankt voor René Walhout. Hij was op pad naar Lian Abentouw om haar te interviewen in deze twee deuntjes. Aan de week is René Walhout gewoon weer te horen in twee deuntjes. En we gaan er vandoor uit met een mooi stuk van Joost Dijkema van zijn LP After Thundersun. Is dit Fix Raga. Ik wens u een mooie zondag, touw.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 12 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van 1,5 omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden voor nieuwe gewelddadigheden. En ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25.

0: aan. Meerdere mensen liepen daardoor brandwonden op. Vanochtend heerste nog altijd een aangeslagen sfeer in het dorp, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
1: Op de ochtend in de Wilp hebben buurtbewoners zich verzameld bij de partytent waar gisteravond het incident plaatsvond. Ze zijn zeer aangeslagen en die eigenlijk ook niet willen vertellen of toelichten wat er gisteravond is gebeurd. Maar het is in ieder geval iets wat heel veel impact hier heeft gehad in de Wilp.
0: Vanmiddag om 3 uur is in de Wilp een besloten bijeenkomst voor direct betrokkenen. Daar gaat burgemeester Art van der Tuuk van Westerkwartier met hen in gesprek over de situatie. De brandweer is gisteravond groots uitgerukt naar de Poststraat in Winschoten. Daar was brand uitgebroken in een woning op de 4e verdieping van een appartementencomplex. Vanwege de hoogte van de brand werd opgeschaald naar middelbrand. Uiteindelijk wist de brandweer de brand onder controle te krijgen. Er raakte niemand gewond. En ook brand in Appingedam afgelopen nacht. Aan de Abel-Eppenstraat is een auto in brand gevlogen. Het vuur brandde vanuit de vulopening van de tank. En in de buurt van de auto trof de politie voetafdrukken aan die in een brandgang liepen. De politie is het spoor gevolgd, maar heeft voor zover bekend niemand aangetroffen. De brandweer wist de brand te blussen, maar de auto raakte wel flink beschadigd. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan. Verslaggever en presentator Hielke Bosch van streekomroep RTV1 is verkozen tot beste presentator van de Nederlandse lokale publieke omroepen. Bosch wint de prijs mede door zijn optreden bij de verkiezingsdebatten van RTV1 in Stadskanaal, Veendam en het Drentse Borger-Odoorn. Tijdens die debatten kreeg Bosch veel reacties op zijn uiterlijk. Hij is door achondroplasie niet groter dan 1,25 meter. De timing van de prijs kon volgens hem dan ook niet beter.
2: Het is de week tegen het pesten. Deze week werd ook de representatiemonitor gepresenteerd van het Commissariaat voor de Media, waaruit blijkt dat er veel te weinig mensen met een beperking in de media zitten. Ik zit deze week 8 jaar bij RTV1. De timing had bijna niet beter gekund.
0: De jury prees Bosch om zijn rust, kennis en natuurlijk gezag. Naast een bokaal krijgt Bosch ook €1000 opleidingsgeld. En na jaren van sloop en nieuwbouw heeft kunstcentrum Tumult gisteren de deuren geopend aan de Sint-Janstraat in Stad. In het centrum, dat voorheen bekend stond als Vrijdag, worden meerdere kunstvormen onder één dak samengebracht. Zo is er plek voor muziek, theater en kunst, maar ook bijvoorbeeld houtbewerking. Directeur Pim Luiten is zeer te spreken over de opening.
3: De straat stond vol. En we wisten niet hoeveel mensen er zouden zijn, maar ik hoorde net dat er nu al zo'n 1000 mensen binnen zijn. De belangstelling is enorm. En door al die mensen gaat het gebouw leven.
0: Meer over die opening lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
4: Mark, dankjewel.
5: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
8: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Maak kennis met de Amiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op amiheat.nl.
8: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
10: Radio Noord.
11: Je weekend is goud.
10: Met Angelo Wensing.
12: Zo'n hele goede middag. Bank, auto, tuin, onderweg naar de supermarkt. Noord is bij je met zometeen het uitgebreide weer. Eerst is dit David Guetta.

0: Het is David Guetta, One Republic. En I don't wanna wait. Het is 12 uur geweest. Goedemiddag, zondagmiddag op Noord. Hartelijk welkom. Het is zo'n zondag dat je denkt, ga ik binnen blijven, ga ik naar buiten. Want de herfst lijkt eigenlijk de komende dagen eventjes heel ver weg. Want dinsdag en woensdag moet het volgens mij zo'n 25 plus gaan worden. Dat is uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. En dat klopt toch, Gert? Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Angelo. Ja, dat klopt inderdaad. Er komt hele warme lucht onze kant op. Met dinsdag inderdaad temperaturen van zeker in het zuidoosten van de provincie met 25 plus. Maar vandaag mag het ook zijn. De zon schijnt nu volop. Die temperatuur moest wel even wat dieper komen. Nieuw beeld daar vanmorgen als minimum 8,3. Maar kijken nu bijvoorbeeld in Delfzijl, dan is het alweer 18,6. Zuidhorn 17,6. En vanmiddag met aardig wat zon, met flink wat zon wel. In het noordwesten 21 graden. In het zuidoosten van de provincie 23. Misschien lokaal wel 24 graden.
0: Zo, lekker toch?
1: Ja, met de wind die steeds meer naar een zuidelijke richting gaat draaien. Dus een hele bruikbare middag.
0: Ja, dat ziet er goed uit. En ja, dan toch eventjes een vooruitblik hè, naar komende week. Want ja, volgens mij is de zomer nog helemaal niet weg.
1: Hey, zeker niet weg. Vanavond, vannacht bijvoorbeeld is het rustig 13 tot 16 graden. Maar morgen hebben we wel iets ander weer. Er ligt een zwak front in de buurt. Dat betekent dus morgen wat meer bewolking. Vooral in het westen van de provincie, in het oosten ook af en toe wat zon. In de middag en zeker in de avond zal er plaatselijke bui kunnen vallen. Met de voorkeur voor het westen van de provincie, maar misschien ook wel in het oosten. Maar toch nog temperaturen van zo'n 19 tot 20 graden in het noordwesten. 21, 22 graden in het zuidoosten. Met de wetenschap dat 18, 19 graden normaal is. Maar dan die dinsdag. Zuidoostenwinden. In de ochtend misschien nog wat restbewolking. De rest van de dag droog. Veel zon. Snel oplopende temperaturen. En waar moet je dan aan denken? Nou, 24 graden in de omgeving van Laurensoog. Maar als je bijvoorbeeld een Apel pakt als oriëntatiepunt, dan zit je misschien thermometers waar plaatselijk de 26 graden wordt gemeten. En dat geldt in grote lijn ook nog voor de woensdag.
0: Nou, kijk, dat is gewoon heerlijk. Ik denk dat we voorlopig nog even wat eitjes kunnen gaan eten, toch, komende week?
1: Zou ik zeker doen. Lekker van genieten, want dan komt de dag, dan staat de wind krom en dan is het voorbij.
0: Dan is het voorbij, daar gaan we nog niet aan denken. Gert, dankjewel.
1: Oké.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Gaan we lekker beginnen met goede muziek. Want

De band die afgelopen vrijdag 50 jaar bestond. En om dat te vieren ging ze nog één keer... Oh, ze zegt nog wel heel veel. One, ja. Om dat te vieren ging ze nog één keer naar de plek waar het allemaal begon bij hun middelbare school. Het was U2.

Kijk, dit voelt goed hoor. Het is zondagmiddag. De radio aan en we hebben toch nog een paar mooie weekenduren voor de boeg. Hè? Ik hoop dat jij een heerlijke middag tegemoet gaat. Radio Noord is in ieder geval bij je. Ik weet niet waar je op dit moment bent. Misschien ben je net terug van de voetbal. Zit je aan een bak koffie bij opa en oma? Zit je op de bank? Ben je onderweg naar familie? Of kijk je thuis naar die ene klus die je vrijdag eigenlijk al had beloofd aan je vrouw om die toch nog eventjes te gaan klaren? Maar dat toch nog maar niet gaat doen, want je hebt er geen kracht voor. Het zou kunnen. Het is weekend, heerlijk. Dat vieren we hier op Radio Noord. Mijn naam is Angelo en samen gaan we gewoon die zondagmiddag nog wat lekkerder maken dan dat die al is. En je mag vooral even laten weten wat je aan het doen bent. De appbox staat voor jou al wagenwijd open. Stuur even een berichtje naar 050-3188-288. Dat vind ik alleen maar leuk en gezellig. Trap. Blijf lekker hangen, want zometeen gewoon komt eraan. Die Bart zit ook voor je klaar. En Bobby Brown, die ga je ook horen. Tijdens je weekend is goud hier op Radio Noord. En laat een berichtje achter via de app 050-3188-288. Zoek en play dat game, hoor je nu?

Rhythm of the Night. En straks vertel ik je wat je stiekem het meest gebruikt of het meest doet tijdens het kijken van All You Need Is Love. En over liefde gesproken, het volgende liedje wat ik voor je ga draaien op Noord. Het is er eentje van Samen Welten en Russo. In het liedje vallen ze eigenlijk allebei op hetzelfde meisje, maar hebben het kennelijk niet goed voor elkaar. In de plaats van rivalen te worden, denkt ieder dat ze juist het elke keer het juiste beentje voor kunnen zetten en juist het meisje kunnen winnen voor zich. Dus ik dacht, ja, dat is gewoon een hartstikke dikke miscommunicatie. Dus eigenlijk een hele dikke, keiharde boom. Laat ze daar nou heel vaak over zingen. Jorten Nieuwsten, Samen Welten en Russo op Radio Noord.

Het zijn de Beatles op Radio Noor. Ja, en heb je deze maand het gevoel dat je alleen maar taart eet, cadeautjes koopt en dat je de hele tijd dit moet zeggen? Ja, september is namelijk echt dé verjaardagsmaand van Nederland. En vandaag is het helemaal raakt. Vandaag 27 september. Het staat op plek 2 van de dagen waarbij de meeste Nederlanders jarig zijn. Nou, laat ik vandaag ook eentje hebben van mijn zwager. Dus ik val helemaal in het onderzoek van het CBS. Want dat is uitgezocht, hè, rondom de 15 miljoen Nederlanders. En waarom juist september? Dat is natuurlijk wel een goede vraag. Nou, tel even 9 maanden terug. Ja, dan kom je ergens uit rond kerst en oud en nieuw. Dus terwijl jij dacht dat iedereen, nou ja, gezellig, all you need is love aan het kijken zat, werd er blijkbaar ook eventjes aan de verjaardagskalender gewerkt. Moet ook kunnen natuurlijk.

Dit is echt typisch zo'n liedje. Dat je eigenlijk dat middenstukje keihard meezingt. Vooral de hoogte ingaat. Wat eigenlijk klinkt alsof je iemand op de tenen laat trappen. Ja, kan natuurlijk ook. Hey, goedemiddag, het is Radio Noord met een berichtje van een Marika uit Winsum. Die zegt net een rondje met de hond gedaan en nu op de bank geploft. Ik kom hier voorlopig nog niet van af. Oké, Henk is erbij uit Veendam. Die zegt, ik sta op dit moment in de schuur aan het klussen met Radio Noord aan. En mijn vrouw die noemt het rommel, ik noem het een project. Nou, misschien even kletsen thuis. Ja toch. Sanne uit Groningen is er ook bij hoor. Die zegt onderweg naar mijn ouders om te eten. Heel toevallig precies rond het etenstijd natuurlijk. Ja, snap ik. Je luistert naar Radio Noord, waarbij je altijd even een berichtje achter kan laten via 050-3188-288. Zometeen op je zondagmiddag, Alex Warren staat voor je klaar. Maar dit is lekker meezingen met Spice Girls.

0: Het is Alex Warren en Burning Down hier op Radio Noord. En tegen wie zou Marcel van Veenendaal, de liedzanger van Direct, het eigenlijk hebben?
1: Oké, daar staan ze. Daar staan ze. Kijk dan.
0: Ja, je hoort het zo meteen op Radio Noord, net als deze.
2: Van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: De nieuwe BED-WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Goedemorgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe BED-WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 1 uur.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
15: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
7: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
15: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
12: Radio Noord.
2: Je weekend is goud.
16: Met Angelo Wensing.
0: En wat gebeurde er gisteravond in het Oosterpoort? Je hoort het zo, net als Family of the Year. Eerst dit Roxette en Joyride. Goedemiddag.

altijd blijven lachen. Het is wel echt zo, mensen. Al zit je er nog zo schijt of kak bij. Ja. Zoek mensen op waar je vrolijk van wordt. Let me go. Radio Noord.

0: Het liedje dat eigenlijk vertelt dat je een hero moet zijn, dat wordt een paar keer gezongen. Als je goed luistert, dan hoef je helemaal geen held te zijn. Maar gewoon het leven leven zoals je het zou willen leven. Prachtig, Family of the Year. Goedemiddag. Het is een zondagmiddag hier op Radio Noord. En ik wil heel even met je naar de zaterdagavond. Gisteravond in de Oosterpoort. Dat was een magisch moment geweest. Want Direct die speelt er eigenlijk dit weekend. En afgelopen vrijdag, voordat ze eigenlijk gingen optreden, waren ze eventjes de stad in geweest. Nou, nu is dat niet heel erg gek. In het centrum kwamen ze de Groningse band The All No tegen. In een pub. En daar nodigden ze me eigenlijk uit om even naar hun show van gisteravond te komen. Nou, heb je nog helder? Dit gebeurde er namelijk gisteravond in de Oosterpoort.
1: Wat leuk was, was dat we daar een paar gasten tegenkwamen. En die zaten te horen. En die hadden we uitgenodigd voor de show. Ik kijk, daar staan ze. Daar staan ze. Kijk dan. Hey, en weet je wat leuk is? Weet je wat leuk is? Die gasten, die komen uit Groningen. En die speelden gisteren in Drachten. En wij hebben helemaal geen support tijdens deze shows. Maar morgen spelen we hier nog een keer. Dus wij dachten van The All Known. Willen jullie morgen support spelen voor ons? Laat je even zien. Ja toch? Morgen. Ja toch, gaan we gewoon een showtje doen. Vanavond nog even hangen hier zo. Beloofd, oké? Okay? Gaan we morgen, doen jullie support. Nodig al je ooms en tantes uit. Of zijn ze er vanavond allemaal?
0: Zo, sta je daar en dan word je gewoon even uitgenodigd om daar het voorprogramma te gaan doen. Dus vanavond is het dan zover. De All-Known staan vanavond in het voorprogramma van Direct. En die begint dan om 8:00 in de Oosterpoort. Nou, deze zal Direct ongetwijfeld gaan doen. Won't Fall hoor je nu.

Het is Jan Henk de Groot, mama van Michel. Het is zondagmiddag, zo'n middag waarop je alles even net wat langzamer mag doen. Hè? Misschien ben je lekker aan de wandel, zit je ergens op een terras, staat er thuis al wat lekkers te pruttelen. Ja, het is een heerlijke middag en laat het vooral weten via de app. Maar mocht je er nog vandoor gaan en de trein willen pakken, ja, door werkzaamheden aan het spoor ligt er namelijk het treinverkeer tussen Groningen en Delfzijl, Zuidhoorn en Eemshaven vandaag stil. Arriva zet vervangende bussen in, maar reizigers moeten dan wel rekening houden met extra reistijd. Dus zorg ervoor dat je eventjes checkt voordat je de deur uitgaat. En dan prijzen. Ja, wil je kans maken op het RTV Noord prijzenpakket? Let er goed op, ik vertel je zo meteen hoe je dat kan winnen. Eerst Donna Summer, I Feel Love, nu op Radio Noord.

0: als ik met de honden bezig ben en met het eten, dan ben ik gewoon met de honden bezig. Ga ik me niet bezighouden met een of andere man. Dat doe ik gewoon niet. Dus,
1: Radio Noord. I'll show you.

0: Het is Cameron Wetkamp hier op Radio Noord die erbij is. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor Mark.
1: Lekker met de jongens aan het bieten rooien. Voorgas, vang erop. Groeten Mark.
0: Nou, gezellig hoor. De app is open en het laat vooral wat achter. 4053188288. Ga ik eens even kijken wat het weer allemaal gaat doen in Groningen en de regio's. Even kijken. Nou, vandaag krijgen we een prachtige nazomerse zondag. Regelmatig ruimte voor de zon. En later wat meer bewolking. En dan wordt het ook nog zo'n 22 tot max 23 graden. En dan even kijken naar vanavond. Vanavond wordt het iets koeler. Dan daalt de temperatuur naar zo'n 11 graden. Morgen, dan koelt het ook iets meer af. Is het zo'n 18 graden. En de herfst die blijkt, nou ja, in de file te staan, denk ik. Want het wordt morgen dan zo'n 19 graden. Maar oi oi oi, dinsdag en woensdag uitzonderlijk warm. Met temperaturen rond de 25 graden. Hartstikke lekker. Hey, zometeen maak jij kans op een prachtig prijzenpakket. Het RTV Noord prijzenpakket. Dan moet je namelijk eventjes de vraag gaan stellen. Ik ga jou een antwoord geven. In de vraag is het antwoord. Welke vraag hoort daarbij? Dat is eigenlijk de enige opgave die voor jou dan ligt. Dat laat je weten via de app. En wie weet pak jij dan dat pakket wel.

maken op Radio Noord, waar je straks kans krijgt om een prijspakket te winnen. Een nieuwe ronde van de vraag is het antwoord. Van mij ontvang je het antwoord en dan is er maar één ding wat telt en dat is de vraag die erbij hoort. Dan maak je namelijk direct kans op het prijspakket. 050-3188-288 is dan het nummer wat je in moet toetsen en mij moet vertellen. En dan wil ik het volgende plaatje graag instarten, maar zoals je weet, bij mensen die bij de radio werken, die lullen graag alles vol. En dit liedje gaan we in vol ornaat 5 minuten van genieten, want dit is één van de mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: de Sister Sisters. In je weekend is goud. Goedemiddag, het is 2:50.
1: De vraag is het antwoord.
0: Ja, we gaan even je brein binnenste buiten keren. Want normaal krijg je natuurlijk eerst een vraag en dan moet jij daar antwoord op geven. Ik doe het eventjes andersom. Vind ik gewoon leuk, lekker eigenwijs op de zondag. Je krijgt van mij het antwoord cadeau. Alleen aan jou maar één vraag. En dat is eigenlijk, welke vraag hoort daar dan bij? Wat matcht met het antwoord? Heb je het nieuws gevolgd? Weet je wat in de regio speelt? Kom je hier vandaan? Weet je gewoon alles over wat er hier gebeurt? Dan is dit denk ik voor jou een fluitje van een cent. Het enige wat je dan hoeft te doen is zometeen na mijn antwoord direct naar de telefoon te grijpen. Eventjes te bellen naar 050-3188-288 of een berichtje achter te laten in de app van Radio Noord. Dan komt het ook hartstikke goed. En dan maak jij kans op dat prachtige RTV Noord prijzenpakket. Oké, zit je er klaar voor? Het antwoord waarbij jij een vraag moet gaan zoeken luidt als volgt. Arriva. Welke vraag hoort daarbij? Bel of app de studio 050-3188-288 als je denkt te weten op welke vraag mijn antwoord aansluit. En dat is dus Arriva. Nou, laat het even weten.

0: is Black Velvet op Radio Noord. Goedemiddag. We zitten midden in een spel waarbij jij me eigenlijk een vraag moet vertellen. Want het antwoord, dat heb je al. En dat is uitzonderlijk natuurlijk.
1: De vraag is het antwoord.
0: Ga ik deze zondag spelen met Goedemiddag? Ja, hallo. Ik heb iemand aan de lijn, toch? Nee.
2: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Ja, hallo. Wie heb ik aan de lijn?
2: Harry Bosje uit Bellevue.
0: Ja, hallo Harry. Ja, we hadden elkaar kort net eventjes gesproken. En voordat wij zo meteen naar de vraag gaan, hè, het spelletje. Ik hoorde dus dat jij een vlogger bent. Hallo, Harry?
2: Ja, ik ben er nog.
0: Ja, ja, je bent een vlogger. Ja, vertel.
2: En nou, kijk. Ja, ik ben een vlogger en ik vlog alles wat er te doen is in het dorp.
0: Ja, en welk dorp woon jij?
2: En nou, ik ben heel vaak, als er heel vaak wat te doen is in Bellingwolde, zoals een markt.
0: Ja.
2: En nou, en als er de Redenbrugfeesten is, ga ik ook altijd heen.
0: En dan ga je even kijken en dan ga je dat uploaden en dan kan je gewoon lekker even filmen wat er allemaal gebeurt. Dan ga je met die mensen in gesprek,
2: zeker,
0: hè?
2: Zeker,
0: ja,
2: zeker.
0: Ja, ja, kijk.
2: Mijn doel is nog, ik heb één, die wil ik, ik heb nog een paar mensen, die wil ik voor de camera hebben.
0: Nou, dan gaan we eens kijken of dat allemaal gaat lukken. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik van jou eerst eventjes weten wat de vraag zou moeten zijn. Bij mijn antwoord wat Arriva is.
2: Treinen.
0: Treinen. Ja, soms is het moeilijk, soms is het makkelijk. En dit is eigenlijk heel helder, hè? Ja, hartstikke goed. Is natuurlijk gewoon de treinen hier in het noorden van Nederland. Onder andere, hè, Arriva. Net als de NS natuurlijk. Zit je vaak in de trein?
2: Nee, nooit. Nee, maar ik hoorde Arriva. Want er was ook altijd taxis in zo van meneer Van der Wal.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, nou ja, in ieder geval zoek ik nu de trein, dus dat is hartstikke goed. En tot slot, waar kunnen we jouw vlogs dan nog eventjes zien?
2: Ja, op mijn YouTube-kanaal, dat is Team Harry de Vlogger.
0: Nou, hartstikke goed. Harry, heel veel plezier en ik hoop dat je vandaag dan nog even een nieuw filmpje maakt.
2: Ja, ja, moet je mijn adres ook hebben voor het prijzenpakket?
0: Ja, zeker. Maar dat gaan we zo afspreken, goed? Om dat hier gewoon de radio te gooien.
2: Kijk, als jij ophangt, kan ik mijn adres niet doorgeven.
0: Ik hang niet op. Blijf maar hangen, goed?
2: Yo.
0: Oké. Nou, wat een gezelligheid hè. Zo op de zondag. Hey, dit is Jackson Browne. En Clarence Claims. Goedemiddag, het is je weekend in Schouwen op Radio Noord.

hoorde net Harry Buscher winnen hier op Radio Noord 10. Je weekend is goud tijdens De Vraag is het Antwoord. En mocht je alle avonturen willen zien, hè, natuurlijk. Uit Bellingwolde, hij is namelijk een vlogger. Ja, kun je dat zeker even op YouTube bekijken, hoor. Ik hou gewoon even lekker van harde muziek en lekker meezingen. En dat

0: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
10: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegiel ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6:00. Vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6:00. Het weer, geregeld zon bij...

0: Zo voor de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
5: Radio Noord. Je weekend is goud.
6: Met Angelo Wensing.
7: 90% van de Nederlanders die doet het tegenwoordig. Maar achteraf denken de meesten, waarom doen we dit eigenlijk? Waar ik het over heb, vertel ik in

Het zijn Rosé en Bruno Mars en Apathy hier op je weekend is goud op Radio Noord. En we gaan ervoor zorgen dat het goud voorlopig nog eventjes blijft glimmen. Want zometeen ook de Doobie Brothers op je radio. Eerst even hebben over een trend hoor, want uiteraard uit Amerika overgewaaid, dat zijn de meeste trends. We doen het in Nederland eigenlijk de laatste jaren heel erg veel. Maar de vraag is, waarom doen we dit eigenlijk? Want uit onderzoek blijkt dat maar liefst 90% van de mensen die dit doen achteraf denkt, joh, ik voel me eigenlijk een beetje gedwongen om te doen. Want ik vind het helemaal niet nodig. Ik heb het namelijk over de gender reveal parties. Ja. Van vrienden en familie. Ja, het is goed. Dankjewel. Ja, vooral voor social media doen we dat. Hè, want we willen eigenlijk maar wat graag laten zien dat we nu al om dat kind geven. En dat we grootser dan grootst uitpakken. En gender reveal parties die zijn uit Amerika overgewaaid. 9 op de 10 Nederlanders die vindt zo'n gender reveal party op dit moment overdreven. 7 op de 10 van de Nederlanders, die doen het dan wel weer gewoon. Ja, ik denk dat iedereen wel dat soort mensen kent. Maar doe in ieder geval gewoon wat je goed lijkt te doen. Toch? Ja, als je nu van het kindje houdt, kan je dat ook gewoon zeggen zonder de hele tuin vol te gooien met allemaal mensen. Maar doe lekker wat je wil.

0: Noord.
1: Ik ben nooit chagrijnig.
2: Ben jij nooit chagrijnig?
1: Nee, ik vind mezelf oprecht niet chagrijnig.
3: Oké, okay.
1: Nee.
3: Dan ben je wel de enige.
1: Nee, dat is niet waar. Ik ben nooit chagrijnig. Moet wel precies gaan zoals ik het in mijn hoofd heb. Maar ben jij alles, ja.

0: Een vanger op Noord. En je kent ze ongetwijfeld, bijvoorbeeld van deze.
1: Ja,
0: of van deze misschien.

0: KKB.
1: Al groot dus.
2: Ja, ze zijn deze week extra vaak op Noord, want ze hebben Gronings goud. En van de week vertelden ze zelf eventjes waar het liedje over ging.
3: Eigenlijk, kort samengevat, is het feit dat je een liefde op afstand voelt voor iemand. En dat je denkt van, hey, daar voel ik wat voor. En dat je steeds dichterbij probeert te komen. Dat je denkt van, is het echt wel zo mooi? Dat je dat afvraagt. En uiteindelijk zou het waarschijnlijk zo zijn dat er iets in de buurt, dat je dat over het hoofd ziet en dat je dat tegenkomt. Dat je denkt van, hé, misschien is dat toch wel veel mooier.
1: En ik denk vooral, hé, die is hartstikke lekker. En die komt extra vaak op Noord, dus komende week. En dit zijn de Lost Frequencies op Radio Noord.
4: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

Het is Joe Jackson hier op Radio Noord. En dan eens even kijken wat het weer gaat doen. Nou, vandaag hebben we eigenlijk een prima nazomerse dag. Hè. Het is regelmatig zonnig, klein beetje bewolking. En het wordt dan vanmiddag uiterlijk zo'n 22 graden. De wind die komt uit het zuiden en is ook wel matig. Later vanavond neemt in het noorden wel de kans op een bui toe. En de temperatuur zakt naar zo'n 12 graden. Morgen ziet het er wat minder vriendelijk uit. Dan ook kan het wat frisser worden dan vandaag, 18 graden. En af en toe een bui, dus helemaal droog. Dat wordt het niet, maar... Ja, laten we de pret niet drukken, hè. Het wordt hartstikke mooi weer deze week. Want de herfst die staat volgens mij heel eventjes in de file. Want dinsdag en woensdag uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Temperaturen kunnen dan wel gewoon richting de 25.

0: Het is Tears Run Rings. Op Radio Noord van Mark Almond. En als ik het woordje Almond zie, moet ik altijd denken aan de Magnum Almond. Maar ik weet niet of ik de enige ben of dat ja, waar je hart vol van zit. Of zoiets, zeggen ze altijd. Hè? Hey, ja, het is vandaag geen FC Groningen. Wel Oranje. Het Nederlands elftal die speelt uit en in en tegen Servië. Afgelopen weken kwamen de Oranje Leeuwen natuurlijk in actie. En toen kwamen ze niet verder dan 1-1 tegen Duitsland. En Noah Valen die vertelt eventjes eigenlijk de laatste updates rondom Oranje.
1: De bondscoach was al redelijk te spreken over die wedstrijd tegen Duitsland. Maar hoopt vandaag tegen Servië wel weer wat meer verbetering te zien. Hij moet het wel gaan doen zonder Lucharel Geertruida. Hij is geblesseerd geraakt op de training. En ook Brian Brobbey viel natuurlijk geblesseerd uit in die wedstrijd tegen Duitsland. Maar in ruil daarvoor heeft hij Joshua Zirkzee als nieuwe spits bij het Nederlands elftal gekregen.
0: Ja, dit zijn ze dan weer bij Hart voor Nederland. En tot nu toe heeft het Spaanse gevoel van de bondscoach Xavi vooral effect gehad op het weer. Dus wat dat betreft vind ik het prima hoor. Deze week lekker 25 graden.

blijft een prachtig nummer. De A-team van Ed Sheeran op je zondagmiddag. En je weekend is goud en dat blijft hij ook zeker. Want zometeen na de klok van 3, dan neemt ook Dimitris het over. Die gaat onder andere nog Whitney Houston voor je draaien. Ook The Police komt eraan. Ja, en dan heb ik er nog eentje. Eentje waarvan je denkt, ja, dat is een man die ongetwijfeld heel populair is over de hele wereld. En hij stond eigenlijk ook nog eens klaar gisteravond om een optreden te gaan doen. Maar vanwege veiligheidsredenen is het optreden niet doorgegaan. Toch deed hij in de tuin van het hotel een paar liedjes voor het publiek. En deze ging helemaal los. Het is Robbie Williams op Noord.

0: Dit is Noord. Radio Noord.
1: Ik heb vannacht 2 uurtjes slaap gehad. En dat was niet veel, maar ik zit vol met energie. Dus ik wil vandaag even lekker bewegen of zoiets.

0: weekend is goud.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Heerlijk op vakantie met een caravan van Noordercaravan Centrum uit Marum. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en stalling bent u van harte welkom. En vergeet onze winkel niet, Noordercaravan Centrum. Fijne vakanties. Kijk ook op noordercaravancentrum.nl.
11: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
12: Riga. Riga Keukens. Daar word je blij van.
11: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
12: Riga. Riga Keukens heeft, als een van de weinigen, zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
0: Riga!
12: Riga Keukens, daar word je blij van.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Radio Noord.
16: Je weekend is goud.
17: Met Dimitris Kops.
18: Oeh, fijn dat je erbij bent hoor vanmiddag. Lekkere muziek op zondagmiddag op Radio Noord. Shanice komt eraan, Somjeu. En dit is Whitney Houston.

uit de stad Achter de Duinen. Ja, Sommieux uit Den Haag. Daar komen nogal wat bands vandaan, hè? Uit Den Haag. Ja, vroeger had je Golden Earring, Anouk, Direct en nu dus Sommieux ook. It's Only Love op Radio Noord. Goedemiddag, mijn naam is Dimitris. Welkom, je weekend is goud. De zon schijnt vandaag, het is een heerlijke zondag, dus geniet ervan. Het is 3:11. En zometeen maak je je kans bij Radio Noord op het Radio Noord prijzenpakket. Daarin vanmiddag de Radio Noord paraplu. We moeten er niet aan denken dat die nodig is. Komende week schijnt het toch echt wel weer lekker te worden. Temperaturen kunnen openlopen tot 25 graden. Maar, ja, die plu die heb je natuurlijk ooit wel weer een keer nodig. En dan kan je maar beter winnen vanmiddag. De Radio Noord paraplu kan je zometeen winnen. En ook de Radio Noord geurhanger. Het gaat er allemaal uit als je vanmiddag meespeelt met secondenwerk. En ja, het mooie is aan secondenwerk, je kan dus binnen 1 seconde winnen. Ja, we gaan het spelen om ongeveer 4:10. Dan hoor je de oproep voor secondenwerk.

Een van de ergste dingen die een muzikant kan overkomen is Paul Simon overkomen. En wat dat is hoor je zometeen op Radio Noord. Ook muziek onderweg van Shanice, I Love Your Smell hoor je zometeen. Taylor Swift staat klaar hoor. Ook Jamie Ladell zometeen. En eerst The Police op Radio Noord. Met de doe-doe-doe, de da-da-da.

0: Als je in gesprek gaat met Paul Simon, dan zou je zomaar kunnen denken dat je in Bassie en Adriaan bent beland.
1: Hoor je al wat?
2: Wat zeg je?
1: Hoor je al wat?
2: Gewoon niks. Ja.
1: Nee, ik bedoel, hoor je al wat door de telefoon?
2: Ook door die telefoon?
1: Ja.
2: Zegt dat dan? Ja, hij doet het, baas. Ik hoor niets.
0: Nee, Paul Simon hoort ook niets meer aan zijn linkeroor. Hij vindt het vreselijk. Was bezig met het opnemen van een album en in één keer valt zijn linkeroor uit. Het ergste wat je als muzikant kan overkomen, heeft hij gezegd. Paul Simon, uit zijn oude goede tijd. Graceland, nu op Radio Noord.

Carla stuurt een appje naar de studio van Radio Noord op 050-3188-288. Hoi Dimitris, heerlijk aan het werk in de tuin om deze prachtige zondag. De zon schijnt hier. Is goed. Ja, de zon schijnt. Het Radio Noord weerbericht. Vandaag een afwisseling van zon, daar heb je het. En wolken. Temperatuur is 23 graden in Groningen. Morgen ook zon en wolken in de mix. Morgen wel kans op mondregen en dan zo'n 20 graden.

Jamie Ladel, Another Day, Radio Noord. Met je weekend is goud op zondagmiddag. Mijn naam is Dimitris. En hij ligt hier klaar, het Radio Noord prijzenpakket. Met daarin de Radio Noord paraplu. Op zonnige dagen ook te gebruiken als parasol. En ook de Radio Noord geurhanger. Nou, er zit een heerlijke geur op, hoor, op de geurhanger. Het hele pakket kan je zometeen winnen met secondenwerk. We gaan niet een heel ingewikkeld spel doen deze zondagmiddag. Nee, het is vrij eenvoudig. Binnen 1 seconde kan je namelijk al het hele prijzenpakket winnen. Secondenwerk gaan we spelen om ongeveer 4:10. Dus dat is al zometeen. Blijf ervoor luisteren. En wie weet win je wel mooie prijzen op deze zondagmiddag bij Radio Noord. Bronski Beat, Small Town Boy komt eraan. En ook George Ezra met Green Green Grass. Hoor je zometeen hier op Radio Noord.

George Ezra op Radio Noord en Green Green Grass. Ja, je gras zou maar purple zijn. Dan schrik je natuurlijk eventjes, hè, als je de gordijnen open doet. Je mooie gazonnetje is in één keer niet meer groen, maar paars. Ja, dat zou een raar gezicht zijn. Zeg even wat anders. Ik heb hem hier klaar liggen. Het Radio Noord prijzenpakket met allemaal leuke dingen van Radio Noord erin. De Radio Noord paraplu en ook de Radio Noord geurhanger. Nou, daar zit een geur op. Dat is wel heel erg lekker, hoor. Ja, daar is vers gemaaid gras met echt helemaal niks bij. Wat moet je ervoor doen? Nou, 1 seconde luisteren. Ik heb een seconde geknipt uit een populaire plaat. Hij was nummer 1 in 1978. Dus ik heb het inderdaad over een populaire plaat. Die seconde die hoor je zo meteen. En dan is de vraag, welke plaat is het? De titel en de artiest wil ik graag van je weten. Je mag het doorbellen of doorappen met de studio van Radio Noord op 050-3188-288. Eerst maar eens even luisteren. Dit is opgave. En dat is alles wat je krijgt. Oeh, weet je hem? Komt-ie voor de laatste keer alweer. Welke plaat is dit? Denk je het te weten? Dan mag je nu bellen of appen met je juiste antwoord. 050-3188-288. Als je het goed hebt, dan win je misschien wel op deze zondagmiddag het Radio Noord prijzenpakket. Welke plaat heb je zojuist gehoord in secondenwerk? Geef het door. Bel of app 050-3188-288. Je goede antwoord is het Radio Noord prijzenpakket waard.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens De Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Voor bouwvakschadeherstel aan camper of caravan ga je naar noordercaravancentrum.nl.
13: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken. Mulders
14: Meubeldorp. De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Kopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voor.

0: Geen gedoe dus.
1: Riga!
0: Riga Keukens, daar word je blij van.
2: Radio Noord.
0: Je weekend is goud.
2: Met Dimitris Kops.
3: Oeh, de opgave van secondenwerk is lastig, heb ik door. Daarom hoor je hem zometeen nog een keer. Muziek komt eraan van Simply Red en Lady Antebellum. En dit is Marco Borsato.

Lady Antebellum, Need You Now op Radio Noord. Het is bijna 4:15. Zondagmiddag, je weekend is goud. Dimitri is hier zo. En maak je weekend nog meer goud met het Radio Noord prijzenpakket. Je kan hem binnen. Daarin onder andere de Radio Noord paraplu en ook de Radio Noord. Oh, de geurhanger. Ja, lekker hoor. Het luchtje van Radio Noord dan in de huiskamer of in je auto of waar je hem ook ophangt. De geurhanger. Wat moet je ervoor doen? Nou, 1 seconde moet je luisteren. Ik heb een seconde geknipt uit een plaat van een aantal jaren geleden. Nou, zeg maar gerust heel wat jaren geleden. Het was een nummer 1 hit in 1978. Meer informatie krijg je niet. Ik heb hem net ook al laten horen. En er zijn een hoop foute antwoorden binnengekomen. Patricia Dalem uit Tolbert. Die zegt het is Michael Jackson met Black or White. Nou, eens even luisteren. Nee, dat is niet goed. En Robbie Williams komt binnen. The Road to Mandalay. Dat stuurt Edwin uit Groningen. Ook dat is niet goed. Dat is de seconde. Een seconde is kort. Kan jij deze plaat herkennen aan de hand van deze 1 seconde? Dan heb ik voor jou het prijzenpakket klaar liggen van Radio Noord. Daar gaan we nog 1 keer luisteren. Echt de allerlaatste keer. Hier moet je het mee doen. Welke plaat zoek ik vanmiddag in secondenwerk? Moet ik een tip geven? Ah, ik weet niet of je hier wat aan hebt, maar zij zou gisteren jarig zijn geweest. Ah. Dat is de tip waarmee je het moet doen. Goed, welke plaat heb je gehoord in secondenwerk? Als je het denkt te weten, je mag nu bellen of appen met je goede antwoord. 050-3188-288. Dat is 050-3188-288. Stuur het snel op je antwoord of bel me gelijk. Want binnen nu en 10 minuten kan jij al gewonnen hebben. Dat zou toch lekker zijn, hé.

0: Radio Noord op zondagmiddag. En Wilma aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vanuit Eelde, hè?
1: Ja, ik ben nu vanuit Eelde.
0: Ja. En wat doe je in Eelde?
1: Nou, ik was op weg boodschappen aan het doen en ik dacht, ik weet het antwoord.
0: Moet je nog boodschappen doen of heb je het al gedaan?
1: Ja, ik moet nog boodschappen doen.
0: Voor de hele week?
1: Ja.
0: Op de zondag?
1: Zo ongeveer. Ja.
0: Oké, nee, heel goed, heel goed. Dus dat wordt dat. En hoe lang ben je daarmee bezig voor de hele week?
1: Oh, uurtje, half uurtje, ik weet niet.
0: Oh. Dat vind ik nogal, dat vind ik nogal lang. Oké, dus je zit nu in de auto voor de supermarkt, zeg maar.
1: Ja.
0: Oké. En toen hoorde jij de opgave van secondenwerk. Ik heb een seconde geknipt uit de plaat van vroeger. Ja, en ik heb een hoop foute reacties binnengekregen. Michael Jackson kwam binnen. Black or White, dat is niet goed. Robbie Williams met meerdere platen. Rock DJ, maar ook met een andere kwam er nog binnen. Ja, dat is allemaal niet goed. Nee. Luister nog één keer mee. Dit is de opgave van secondenwerk. Weet jij het wel, Wilma?
1: Ja, Olivia Newton-John met You're the One That I Want.
0: Hey, dat is het juiste antwoord.
1: Yes.
0: Je hebt hem te pakken, het Radio Noord prijzenpakket op deze zondag. Nou, wow. Die is lekker gevuld, hoor. De Radio Noord paraplu zit erin. Ja, eigenlijk op een dag als vandaag wil je hem eigenlijk niet weggeven. Want het is zo lekker, weet je wel, als de zon doorbreekt.
1: Ja,
0: ja.
1: Nu niet nodig.
0: Wat zeg je?
1: Ik nu niet nodig.
0: Nee, nou dan kan je hem gebruiken als parasol. Maar ik weet niet of de zon nou zo sterk is dat je parasol moet opzetten. Maar goed, je krijgt hem in ieder geval, de Radio Noord paraplu. En ook de Radio Noord geurhanger komt jouw kant op.
1: Oké, mooi.
0: En de plaat John Travolta en Olivia Newton-John, die gisteren jarig zou zijn geweest, maar helaas is er niet meer. Die ga ik draaien. You're the one that I want.
1: Nou, super.
0: Hartstikke goed. Snel boodschappen doen, Wilma. En genieten van je zondagavond, hè?
1: Doei.
0: Doei.

Goedemiddag, het is 5:05. Het Radio Noord weerbericht. Vandaag een afwisseling van zon en wolken. Het is 23 graden in Groningen. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen zon en wolken in de mix, maar dan wel kans op motregen. En morgen is het zo'n 20 graden in Groningen. It's a-

ik een persoonlijke vraag aan je stellen. Wanneer ben jij voor de allerlaatste keer dronken geworden? Was het gisteravond? Of misschien wel nu, hè? Zondagmiddag? Misschien heb je zoiets van, nou, lekker een wijntje erbij. Ja, ik begin al een beetje teut te worden. Zometeen hier een rockster op Radio Noord, die maar 2 keer dronken is geworden in heel zijn leven. De eerste keer op zijn 17e met vrienden. En nog een keertje later, toen hij al wat ouder was, toen wou hij zichzelf, ja, echt waar, pijn doen door het drinken van alcohol. En wie hij is, hoor je zometeen op Radio Noord. Cool and the Gang komt er ook aan en dit hier is Eros Ramazzotti.

0: Radio Noord, Douwe Bob. Zijn relatie met alcohol omschreef hij ooit als dat hij kampioen was in Olympisch zuipen. En hoe zag dat het dan eruit, Olympisch zuipen? Nou, dat is gewoon elke dag van de week, 7 dagen per week zuipen. Ja, en hij heeft er ook een therapie voor gevolgd. Hij ging in 2024 naar een afkikkliniek in Thailand. En hij volgde een AA-programma. Douwe Bob, je hoorde hem zojuist hier op Radio Noord met Nothing to Lose. Dat is dus niet de zanger, de rockster, die maar 2 keer dronken is geworden in zijn leven. Nee, dat is deze man. Tenminste, deze man. Dit is Coldplay. En Chris Martin van Coldplay, de zanger, die is naar eigen zeggen maar 2 keer dronken geweest in zijn leven. Hij moet niks van alcohol hebben. Op zijn 17e heeft hij het een keer geprobeerd. Volledig uit de klauwen gelopen. En later, toen hij volwassen was, ja, dan voelde hij zichzelf niet zo lekker. En toen heeft hij het op een zuipen gezet om zichzelf pijn te doen, heeft hij ooit gezegd. En verder houdt hij ook niet van koffie.
1: Nee.
0: Nou, ik zou zeggen, schenk wat voor lekkers voor jezelf in. En geniet.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 5 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
13: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
15: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
17: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
16: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
18: Radio Noord.
7: Je weekend is goud.
18: Met Dimitris Kops.
7: Oh, het laatste uur van je weekend is goud alweer op deze zondag. En zometeen mag jij hem uitzoeken. De gunnige 1000 klassieker.

0: presenteert...
1: een klassieker uit de grunnige duizend. Van de eerste kerstdag tot en met oudjaarsdag heb je hem gehoord hier op Radio Noord. De grunnige duizend, de duizend beste liedjes volgens Stad en Ommeland. En ook dit jaar komt hij er gewoon weer aan, de grunnige duizend. Laten we de lijst van vorig jaar er even bij pakken. De grunnige duizend van 2025. Daar stonden dus 1000 liedjes in. Nou, onder andere op 492. Die Amazing Stroopwafels. Oude Maasweg. Regen.

0: stap.
1: En iets lager op 698, Van Morrison. Brown Eyed Girl.
0: A brown eyed girl.
1: Ja, zomaar twee platen uit de gunnige duizend van 2025. Wat mij betreft passen ze allebei wel op deze zondagmiddag, hè? Om even in zijn geheel gedraaid te worden hier op Radio Noord. Maar er is maar plek voor één van de twee. En jij mag het uitzoeken. Jij mag bepalen welke van deze twee ik zometeen helemaal draai. Als je stemt op je favoriete gunnige duizend klassieker, maak je automatisch kans op een leuke prijs van Radio Noord. Namelijk de Radio Noord tas. Die heb ik voor je klaar liggen. Dus ja, wat wil je horen? Wil je die Amazing Stroopwafels, Oude Maasweg, of ga je voor Van Morrison, Brown Eyed Girl? Laat het weten. Bel of app 050-3188-288. Dat is 050-3188-288. We doen eventjes vanmiddag de meeste stemmen gelden. En met je stem maak je dus kans op de Radio Noord tas. Laat me weten, worden het die Amazing Stroopwafels of wordt het Van Morrison? 050-3188-288. Dat is het nummer van Radio Noord.

0: darás tus sons a mim.
1: Radio Noord presenteert
2: een klassieker uit de grunniger duizend.
3: Christina Schuitema, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: En welkom op Radio Noord.
4: Graag gedaan.
3: Het radiostation van de grunniger duizend. Heb je er wel eens naar geluisterd?
4: Ja, vaak genoeg in december maand.
3: Ja, en heb je ook gestemd op je favoriete platen voor de grunniger duizend?
4: Ja, op Birdie.
3: Op Birdie?
4: Ja.
3: Daar is Birdie blij mee. En waar heb je nog meer op gestemd?
4: En Via Buzen.
3: Via Buzen. Zo. Nou, dat zijn wel twee artiesten die thuis horen in de grunniger duizend natuurlijk. Hè? En Ede Staal dan?
4: Ook.
3: Ook opgestemd. En Erwin de Vries?
4: Ook.
3: Oh, Michael Jackson?
4: Ook.
3: Ook. Aqua met Barbie Girl?
4: Ja, ook.
3: Ook daarop. Tarzan en Jane van Toybox?
4: Ook.
3: Ook op gestemd. Ik zoek een plaat waar je dan niet op gestemd hebt. Heb jij gestemd op Dr. Dre met Forgot About Dre samen met Eminem?
4: Nee.
3: Daar niet op. Ah, we hebben de eerste plaat ontdekt waar je niet op hebt gestemd voor de Grunnige Duizend. Die staat ook niet in de Grunnige Duizend. Dus misschien moet je er een keer op stemmen als je dat leuk vindt.
4: Ja.
3: Ja. Hey Christina, ik heb even twee platen uit de Grunnige Duizend van 2025 gehaald. Allereerst de Amazing Stroopwafels met Oude Maasweg.
5: Regen klettert op het dak. Ik zal er van naar huis toe.
3: Ja, prachtig. En ook Van Morrison. Brown Eyed Girl.

0: Ja, en nu is mijn vraag, Christina. Welke van deze twee wil jij in zijn geheel horen?
1: Stroopwafels.
0: De stroopwafels?
1: Ja.
0: Ja, nee, dan is dat helemaal duidelijk. Ik zit ook even in de appbox te kijken. En de meeste luisteraars van Radio Noord willen inderdaad de Amazing Stroopwafels horen. En jij gaat er ook voor de stroopwafels op zondagmiddag. Ja. Nou, ik ga hem draaien. Het is een toplaat. En met je stem heb ik ook nog wat leuks voor je. Namelijk de Radio Noord TAS. Die ga ik naar je toe sturen.
1: Oh, dankjewel.
0: Alsjeblieft. En een fijne zondag.
1: Jullie ook.

for Ultra. Talk to you. Het is 6:01, het Radio Noord weerbericht. Afwisseling van zon en wolken. Het is op dit moment nog zo'n 21 graden in Groningen. Dat is lekker aangenaam. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen dan ook af en toe de zon, maar ook wat wolken. Kans op motregen morgen en het wordt zo'n 20 graden morgen in Groningen. Dit radioprogramma heet Je Weekend is Goud en de muziek heeft ook een gouden randje. Zometeen hier Kygo. Ook Paul McCartney, de Cardigans komen eraan en hoor deze man eens eventjes. De man met de snor en de geweldige stem. Lionel Richie, all night long.

of Deliverance, Paul McCartney, Radio Noord. Zometeen om 6 uur op TV Noord. Een nieuwe uitzending van Expeditie Grun. En het is altijd wel weer eventjes afwachten waar ze heen gaan. Waar zijn ze beland in onze mooie provincie? Ja, ik weet het. Ik weet het. En ik ga het je voor 6 uur ga ik het je vertellen hier op de radio. Ja, als je wil weten waar Expeditie Grun vanavond over gaat, zeker even blijven luisteren. Tears for Fears komt eraan. Dit is Kygo met Selena Gomez en It Ain't Me.

Met Simons, We Can Do Better. Dit is Radio Noord, Dimitri Ziso. Ik peer hem bijna, tenminste bijna. Morgen ben ik er weer om 2 uur. De vervanging nog een hele week. Karel, die nog van zijn laatste weken vakantie gaat genieten de komende week. Maar goed, dat is morgen. Zometeen is het 6 uur. En dan heb je 2 opties. 1, je kan TV Noord aanzetten. Dan heb je een nieuwe aflevering van Expeditie Grun op TV Noord. En dat is wel mooi. Ze zijn bij de Botanische Tuin in Haren. Ik weet niet of je daar ooit bent geweest, maar dat is echt, dat is gigantisch. Dat is echt prachtig. 15 hectare groot is die tuin. En dat kun je vanavond allemaal zien in Expeditie Grun. De presentatie van Expeditie Grun is vanavond in handen van Dirk. Ja, dat is optie 1. Optie 2 is de radio aanlaten op Radio Noord. Dan krijg je de avond van Noord. Dat is non-stop. De avond door met de beste muziek. Non-stop de beste muziek. Miles Smith, Max en Annie Grammer zie ik staan. Bob Marley. Sterrenvanger Daniel Potter. René Vroger. Ja, met een plaatje toen hij nog zijn stem had. Lekker zeg. Hey, uit de oude doos van de Vroog. Goed plaatje hoor, komt eraan. Ilse de Lange, John Hyatt en veel meer. Dus ja, het moet eventjes even een keuze worden. Wordt het vanavond TV Noord of wordt het Radio Noord? Welke keuze je ook maakt, het is een geweldige keuze. Ik wens je een fijne zondagavond. En geniet nog eventjes van Give It Up. Dit is Casey en de Sunshine Band.

0: zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
10: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden, omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis, nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Noord.
10: De avond van Noord.
13: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar?

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

night to everyone.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.